0: In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. En dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat. En ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van 100 euro per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favoriete.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De Peter Pickabillies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis. Pakken.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
12: Good morning, het is misschien vroeg, maar jouw kans op ADE ProPass. Dus ook deze ochtend, als je je lijstje vertoevoegt via slam.nl. Een tip voor je lijstje krijg je nu. Dit is Milk Inc.

0: Dit is Slam met de Bauza. En Magnetic.
1: Jarno van der Wielen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Het is dinsdagochtend. We hebben 22 september op dit moment in de agenda staan. En dat is lekker. Het is vandaag de dag van de Hobbit en ook de dag van de hypothekersassistent. Dus mocht je er vandaag eentje zien, doen we even extra liefde instralen. Waarom ben je al wakker om 12 minuten over 6? Stuur even een appje deze kant op via de app van Slam. Ik ben wel benieuwd waarom jij al in de startblokken staat. Heb je vandaag een beetje een leuke dag voor de boeg? Check in via de app van Slam. Met zometeen de beste playlist voor die werkdag. Taylor Swift, Blank Space komt eraan. En we hebben een heerlijke mixmarathon track of the week. Eindelijk is er een remix van Atlantic Ocean. Echoes from the 90s hoor je zometeen met Silver Bampa. Dat is On Tonight.

0: Slam. Het is 6:15. Een hele goede morgen. Waarom ben je al wakker? Check even in met de app van Slam.
1: Waarom ben ik op rond deze tijd? Veel te vroeg. Beter kunnen slapen. Beter in bed kunnen liggen.
0: Ja.
1: Niks aan te doen. Dan maar naar Slam luisteren. Later.
0: Later.
2: Goedemorgen, Slam. Ben al een paar uurtjes wakker. Onderweg naar mijn werk. Dus. Het gaat wel lekker.
0: Lekker bezig, Arthur en Ronnie. Er is eigenlijk één iemand die scherp was deze ochtend via de F van Slam. En dat is Ronald. Ik zei net, het is de dag van de hypothekersassistenten. Maar dat is natuurlijk helemaal geen beroep. Het is de dag van de apothekersassistenten. En dat komt, het leuke is, mijn ex die was apothekersassistenten. Alleen, ik zei dat dus in mijn hoofd iedere keer verkeerd. En ik weet niet hoe het komt. Ik denk dat er één draadje niet aan het ander was aangesloten in mijn hersenen. Maar ik zei dus tegen iedereen altijd, ze is hypothekersassistenten. En een keer stond ze daar dan bij, zei ze, nee, ik ben apothekersassistenten. Maar waar dat dan misgaat in je hoofd, ik heb geen idee. Maar goed, het kleinste foutje kan er soms voor zorgen dat iemand je ex wordt, want zo kon de ex van Taylor Swift de naam van haar moeder nooit onthouden. Toen was er ineens een blank space en daar schreef ze die naam bij qua exen. Die hoor je nu, Taylor Swift.

0: Tiësto en 10:35 worden je in de ochtend van Slam. Good morning, met zometeen heel goed nieuws. Je wordt wakker met nostalgie, want de website van de glitterplaatjes en de dansende bananen is terug. En als je geen idee hebt waar ik het over heb, ik heb het niet over TikTok, ik heb het niet over AI, we gaan verder terug de tijd in. Want dat is, je hoort het zometeen.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
2: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium.

0: droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen van...

0: topbakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Even het over 6:30. Een hele goede morgen. Vanochtend is er veel bewolking. Gelukkig op de meeste plaatsen droog. Maar in het noorden van het land is er kans op een spat regen, motregen. En halverwege de ochtend wordt het 14 graden. Maximaal bij weinig wind wordt het vandaag 20 graden in het land. Even nog te kijken naar de weg. Hebben we nogal lange vertraging. Ja, nog eentje. De A4 richting Den Haag bij de Nieuwe Meer. Door een ongeluk met een olielekkage heb je daar nu al 20 minuten extra. 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Gelezen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het kabinet doet te weinig om het cellentekort tegen te gaan, zegt het hoofd van de gevangenisdienst tegen het AD. Er zijn wel oplossingen volgens hem, zoals meer gevangenissen waar gedetineerden gewoon naar hun werk gaan. Hoewel de brandweer de laatste tijd vaak te maken heeft met inbraken, loopt de hulpverlening geen gevaar, zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar werd bij zo'n 80 kazernes ingebroken. Er wordt dan materiaal gepikt, zoals knipscharen. Nederlanders hebben het afgelopen half jaar minder online gekocht, en dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit, heeft de brancheclub uitgezocht. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Jarno van der Wielen.
2: Het is terug. We zaten er allemaal op te wachten met die dansende banaan. Wat het is, je hoort het zo meteen na AD.

0: Ochtend van Slam met Snap en Rhythm is a Dancer. Het is 7:08. Ga ik gelijk even je dag wat vrolijker maken deze dinsdag. Nou, dit is zo'n lekker nieuws. Tenminste, nou ja, het is leuk nieuws, maar ik heb het idee dat niemand dit gaat doen. Maar Hives komt terug.
1: Je bent al de hele ochtend ongelooflijk hyped hierover, hè?
0: Ja. Ja, het is toch alweer zo'n dag dat je denkt van, oh, ga toch even kijken. Ik denk wel dat hier verder na een week niemand meer op gaat zitten. Zo eerlijk moet ik ook zijn, want TikTok en Facebook zijn zo groot geworden. Maar het is wel weer leuk om misschien een pagina aan te maken. Wat kan jij nog bijvoorbeeld herinneren van Hives?
1: Ik weet dat ik het altijd heel moeilijk vond wat je op je homepagina wilde zetten.
0: Ja.
1: Dus ik had altijd muziek bovenaan staan. En ik zei het net, maar toen werd ik kaart uitgelachen. De drie J's, het wiegelied.
0: Ja.
1: Vond ik toen een knijter van een hit. Die stond bij mij bovenaan.
0: Maar het was echt kiezen tussen je kinderen. Ja. Je kon er maar drie.
1: Je kon er dan maar drie liedjes doen. En dan kon je volgens mij ook nog kiezen voor een status. En je kon mensen dingen laten schrijven natuurlijk. De dansende bananen, de cavia had je, dat soort dingen. Maar wat mis jij dan nu aan Hives? Wat een Instagram, een TikTok, een Facebook niet heeft.
0: Nou, dat herinnert mij aan een aflevering van Man bij het Hond. Dat Facebook Hives gebruiker Antje. Die was heel boos dat Hives toen die tijd stopte. En ze legt zelf even uit waarom.
2: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange cadets plaatsen. En dat wil op Facebook.
3: Sorry, wat plaatsen?
2: Cadets. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En dat kun je op Facebook niet. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
0: Je kan ook geen respect meer geven.
1: Respect geven, dat is de oude variant van likes.
0: Ja, sinds 2013 is er geen respect meer in de samenleving. En we weten nu waarom. Wil ik even een klein quizje met je spelen, heel kort hoor. Maar ze missen dus één ding op die site. Laten we nog even luisteren.
2: Katkes. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar.
0: Ja, wat was dat op die pagina van Hives? Wat bedoelt zij? Ik ben wel benieuwd dat iemand die nu zit te luisteren dit weet.
2: Katkes. Katkes.
0: Wat zou ze bedoelen? Laat maar weten via de F van Slam. We krijgen een prijzenpakket.
2: Katkes. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar.
0: Ja, welk woord zoeken wij? Probeert ze uit te spreken. Het is iets Engels.
3: Katkes.
0: Katkets. Katkets. Kom maar door. James Hype krijg je zo meteen naar de Second Voice. Dat is Let Me Be. Good morning.

0: Nieuwe muziek van James Hype. En More Than Friends, waar vandaag leuk nieuws erbij is gekomen. Hives is terug. Ga naar hives.nl en dan kan je weer je eigen pagina aanmaken met de dansende banaan. Je kan ook live meekijken. Al 1239 hivers zijn op dit moment aangemeld sinds de lancering deze ochtend. Nu vond ik een oud fragment van Antje die toen heel chagrijnig was dat Hives ermee kapte. Want één ding had je op je pagina op Hives wat een ander niet had.
1: Katkes. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar.
0: Ik zocht het goede antwoord. Ik heb het ook maar één keer voorbij zien komen, maar...
1: Katkes. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar.
0: Lisanne had het geroepen deze ochtend. Gadgets. Dat betekende dus dat je een YouTube-video erin kon zetten. Een spelletje onder elkaar. Eigenlijk widgets, maar dan op je krabbelpagina. Dat noemden zij dus vroeger.
1: Katkes.
2: Ja, dat was allemaal Engels in 1940 nog niet in de basispakket, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ga lekker naar Hives, kan je even een nieuwe paginaatje aanmaken. Moeten wij met Slam ook op Hives, denk jij?
2: Ik zou het wel doen. Ja, gewoon ook de nieuwe Jarno van der Wielen. Ik denk, had je niet zo'n hele beschamende naam? Ik had bijvoorbeeld Kikkervisje Joris.
0: Kikkervisje Joris.
2: Had mijn zus ooit aangemaakt, heb ik jarenlang als e-mailadres gehad. Ik denk tot de middelbare.
0: Oh, nee, ik had gewoon Jarno 131 of zo. Maar dat heb ik voor alles, dat heb ik nog steeds.
2: Als wachtwoord?
0: Iets met kermis, daar was ik toen fan van.

Lala en Melody. Het is 6:05. Zometeen begint hij weer de Slam Ochtendshow. Deze week niet met Anul en Marijn. Want ja, hè, het grootste moment in Anuls leven staat vandaag op de planning. Wat het precies is, we hebben er zometeen al het laatste nieuws over. Voel me helemaal RTL Boulevard. Heb jij ook zo'n speciale dag vandaag deze dinsdagochtend? Stuur even goedemorgen via de app van Slam. Wie weet ben jij zometeen de eerste luisteraar van de dag. En wil ik even weten waarom er zo'n prachtige dag voor jou op het programma staat. Goedemorgen, stuur het nu.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf 646 euro netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: de textielbak.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen, zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. En het is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
16: Frans, dankjewel. 7:03. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 20 vertragingen deze ochtendspits. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A15 richting Oostvoorne bij Briel. Daar verlies je 24 minuten. 6 kilometer lange file. De oprit is daar afgesloten. De A15 in de richting van Ridderkerk bij Gorkum. 21 minuten extra. 4 kilometer. En de laatste vertraging vind je op de A58. Breda richting Eindhoven bij de Baars. 1/2 uur. 6 kilometer aan file. Binnen een minuutje terug in de muziek van de Slam Ochtendshow met Calvin Harris. Promises komt eraan.
17: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Omdat kips Vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
16: Good morning, ook een nieuwe dag om te stemmen en kans te maken op 2 ADE Pro Passes voor de Dance 1000. Slam.nl om je lijstje in te vullen. En misschien wel deze, Calvin Harris.

0: Moving to the Sun. 11 minuten over 7. Het is misschien wel de mooiste dag van het leven uit de DJ die je normaal gesproken hier hoort. 22 september, dinsdagochtend. Oh.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Wat mogen duidelijk zijn, Anul en Marijn zijn lekker vrij. Die genieten van een heerlijke vakantie. Dus Jarno en Joris deze week in de Slam Ochtendshow. Maar het is de mooiste dag uit het leven van Anul Hendricks. Hij is in Italië op dit moment. En hij gaat vandaag trouwen! Oh! Ach, die jongen. Ik hoop zo dat alles goed gaat. Ik hoop zo dat het mooiste moment wordt, dat ja-moment, dat Melissa ook ja gaat zeggen. Volgens mij heeft ze dat stiekem al op het gemeentehuis gedaan. Maar ja, hè, je zal daar maar staan.
2: Na 10 jaar ook, hè?
0: En dat zij toch denkt van, ja, weet je.
2: Maar wat is het ergste wat je kan gebeuren? Kijk, los van het feit, ze gaat gewoon ja zeggen.
0: Het ergste wat kan gebeuren op de bruiloft van Anul?
2: Ja?
0: Dat Marijn plaatjes gaat draaien, maar dat gaat ook gebeuren.
2: Ja, volgens mij ook, ja. Hij is al maanden aan het oefenen.
0: Ja, precies. Hey, nu hebben we eerst gedacht van, laten we Anul bellen. Maar ja, die jongen is waarschijnlijk heel zenuwachtig nu. Die zit daar in het mooie Italië. Die zit al zijn haartjes te doen. Die lange lokken een beetje bij te punten. Dus we hebben gevraagd om een audio-appje. Anul, hoe voel je je deze ochtend, jongen?
3: Hey jongens, good morning. Hier vanuit Bella Italia. Nou, dit is dan die ochtend, hè. Dit is die ochtend dat ik Melissa na 10 jaar niet meer mijn vriendin, maar mijn vrouw ga noemen. Zo, dat is even wennen. Ja, met de spanning gaat het eigenlijk wel oké. Het is een beetje een soort radioring. Alleen weet je dat je hem dit keer wel sowieso krijgt. We hebben al ja gezegd voor de wet, dus ik verwacht geen gekkigheden daar. We zijn hier, het is 27 graden, we zitten op een Italiaanse heuvel. Ja, het is waanzinnig. Al onze favoriete mensen zijn hier. En het zijn er 30. Jarno was nummer 31, spijt me. Marijn komt vanavond draaien, dus dat wordt mooi. En ja, it's happening. Oké, jongens, fijne show. Ik ga even een proseccootje drinken, mezelf moed in drinken.
0: Ah, en dat om 7:15 ochtends. Lieve Anul, het wordt de mooiste dag uit je leven. Ik weet het zeker. Veel plezier.
4: Anul en Marijn achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Onze nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez, heeft ook gekozen voor een nieuwe ochtendshow. Waarom heb je mij geselecteerd?
5: The toughest decision, to be honest. Because I know him. He was amazing. The response of him was amazing. With maturity.
0: Thank you.
6: Ja, ik ben Lorenzo, 29 jaar, uit Maastricht. En ja, ik werk bij Doormans Landscaping als hoevenier. En ja, we zijn onderweg naar onze werklocatie.
0: Oké, Lorenzo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hey, waar zit die werklocatie deze ochtend?
6: Wij zitten nu in Maastricht. En we moeten naar de wijk Malberg.
0: Oh, dat is een beetje Gelderland, toch? Waar zit er nou? Zit ik nou helemaal verkeerd?
2: Malberg is gewoon een woonwijk in Maastricht.
0: Oh, oké. Sorry. Nou, tot zover de topografie.
6: Ja, klopt.
2: Ja, Lorenzo, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ochtenden en Jarno van der Wielen gaan niet heel erg lekker samen, blijkt al 2 dagen.
6: Ja, maar dat is nog vroeger.
0: Zo is het ook. Hey, wat is jouw ochtendritueeltje dan, dat je zo fris en fruitig bent om 7:15?
6: Ja, ik ben om 6:15 naar bed gegaan, even gewassen. Sigaretje en een kopje en dan ja, door naar het werk.
0: Ja, zie je toch? Moet ik toch even die peukhobby gaan oppakken. Dat doet wonderen. Hé, hey, als hovenier, wat is het populairste plantje in de tuin tegenwoordig?
6: Populairste plantje in de tuin?
0: Ja.
6: Oh, ja, dat zijn er best wel heel wat.
0: Als je er eentje moet noemen, het is kiezen tussen je kinderen. Welke?
6: Ja, Spirea.
0: En dat ligt ook in Limburg, of wat moet ik daarvan denken?
6: Ja, die liggen ook in Limburg, ja.
0: Lekker bezig. Hé, hey, staat er nog iets moois vandaag op de planning? Heb je misschien ook zin om te trouwen? Heb je nog een ander hoogtepuntje naast je werk vandaag?
6: Ja, mijn vriendin is vandaag 28 geworden.
0: Kijk eens even, gefeliciteerd.
6: Oh, dank je.
0: En wat ga je als cadeau geven? Ga je een bloemetje bij de pomp halen als hovenier zijnde?
2: Een plantje.
6: Ja, die moet ik eigenlijk wel nog halen vanmiddag. Maar ik heb er vanmorgen ook nog een cadeautje gegeven.
0: Ah, wat heb je er gegeven?
6: Maar een bloemetje, daar komt er ook nog bij.
0: Goed zo, wat heb je gegeven?
6: Ik heb haar een mandje gegeven met lekkere dingetjes erin. En gepersoneerd de foto's van de kinderen worden.
0: Ach, wat een schatje ben je ook. Lorenzo, je bent een held van vandaag. En daarom krijg je ook het Slam prijzenpakket. Is voor jou.

0: getal. Onder de 1000.
1: Ik ben Matthijs van Ekeris. Ik kom uit Nieuwegein. En ik denk dat het getal onder de 1000 777 is. Lucky 7.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 110 euro.
1: Domme jumel, maar jammer.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Colter. Hey.

0: zijn Lisa, Ilse de Lange en So Incredible. Haar remix is de populairste van deze week, de Grand Slam. En ze komt komende woensdag langs in de avonturen van Jarno en Jeppe. En dat is de beste avondshow die je op Slam kan vinden op dit moment.
1: Ik denk wel, Jarno, dat het dadelijk even tijd is om even te evalueren.
0: Nou al, jongens.
1: Ja, bijna op de helft van de week.
0: Ja, is nog niet. Bijna op de helft van de week ook, zegt hij.
1: Ja.
0: Ja, voor jou wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, oké. Mag ik wel blijven? Ja, dat is dus de vraag.
1: Gaan we het daar even over hebben.
0: Oké. En ook Last Frequencies komt eraan.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: Dus snel even bollen.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip.

0: de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: 3 minuten over 7:30. Een hele goede morgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte ochtend vandaag. Op de meeste plaatsen ook droog. Behalve in het noorden heb je kans op motregen. Het is deze ochtend ongeveer 14 graden. En vanmiddag stijgt de temperatuur door naar een graad of 21. Dat de weg af met Flitsmeister. Die telt een ochtendspits van 50 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. A12 in de richting van Utrecht bij Reewijk. Daar een uur vertraging, 12 kilometer, komt door een ongeluk. En de laatste vind je op de A15 richting Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. 21 minuten, 13 kilometer. 10 minuten over 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Gelezen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal inbraken in brandweerkazernes is dit jaar flink gestegen, maar de hulpverlening is er nauwelijks door in problemen gekomen. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar zijn er al ruim 4 keer meer inbraken geweest dan vorig jaar. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer van het schadelijke PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. De huizenprijzen zijn afgelopen maand iets gedaald. Volgens het CBS is het nog niet veel. Het gaat om 0,1%. Voor een koopwoning werd vorige maand gemiddeld zo'n €500.000 betaald. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Jarno van der Wielen.
0: Good morning met de beste ochtendbeukers. Corona zometeen. Ook Avicii komt eraan. Lost Frequencies, Live It All. Hey.

0: Good morning.
1: Dit is Slam met Avicii en Halo Black.
2: De Slam Ochtendshow.
1: En Wake Me Up, zometeen een throwback van Corona en The Rhythm of the Night. Komt eraan. Jarno en Joris hier deze week omdat Anouk en Marijn lekker op vakantie zijn. En tenminste, nou, noem het maar vakantie. Het is een soort werkvakantie voor onze Anouk. Hij gaat trouwen vandaag in het prachtige Italië. Nou, op zijn knieën is hij al gegaan, maar vandaag gaat hij toch het ja-woord geven en gaat onze Marijn ook nog eens draaien op het eindfeest. Waanzinnig.
3: Hey, Jarno, jij bent een beetje een ijdeltuit. Jij wil het goed doen. Jij gaat nooit voor de studenten 10. Jij wil altijd die 11. Ja. Dus ik dacht, we zijn halverwege jouw ochtendshow-ritme. Hoe vind je dat gaat, jongen?
1: Nou, beter dan gisteren. Gisteren had ik echt 3 uur slaap te pakken en was ik niet scherp. Maar vandaag gaat het lekker. Wat dan?
3: Nou ja, het lijkt alsof jij al, nou ja, laten we zeggen, 24 jaar de ochtendshow doet. Want ik heb even een soort opsomming gemaakt, want het begon al. Hè. Gisteren raakte je toegangspas kwijt, waarmee je het pand niet in en uit kan. Ja. Je morst de koffie op net niet het mengpaneel nog voor 7 uur.
1: Ja, de techniek luistert mee, inderdaad. Niet het mengpaneel.
3: Die je trouwens zelf niet hebt gehaald, want je laat die arme stagiaire van Anouk en Marijn koffie halen. Die hebt nog geen enkele keer aangeboden.
1: Ja, maar daar zijn stagiaires voor.
3: Je hebt gisteren tussen de middag 2 uur in een hotel geslapen omdat je ook zo moe was.
1: Ja.
3: Je verloor een weddenschap met de stagiair, waardoor je eigenlijk ontbijt voor ons moest halen. Spoiler, we hebben nog steeds honger. En over honger gesproken, gisteren jatte je ook nog een croissant bij de radioburen omdat je hangry was.
1: Wat ben jij een vuile nazi.
3: Ja, sorry, maar ik zie Ekdom en Jan-Willem dit niet doen. Dus welk cijfer wil jij er zelf van geven?
1: Wat ben jij erg, zeg, dat je mij zo voor de bus gooit. Oh, wat erg. Ja, dat moet ik uitleggen. De buren van 100% NL, die hebben altijd een karretje staan.
3: Als er een gast is.
1: Als er een gast is, met allemaal lekkere dingetjes. Maar die staat dan voor het studioraam. Dus ik ben gisteren op mijn knietjes, kruipend, ben ik zo'n croissantje gaan jatten. Maar als een soort Robin Hood, hè? Want ik heb die met z'n drieën heb ik die gesplit, hè?
3: Ja, we hebben hem door drieën. Oh ja, dat was ook nog allemaal rommel. Ik heb hem op een stofzuiger voor je. Graag gedaan.
1: Fijn, dan komt de baas weer. Krijg ik straks weer een boos belletje. Ja. Er was 1% minder gisteren, ja, bij de buren. Klopt, ja.
3: Ja, Buddy Vedder miste die al.
1: Ja, dat dacht ik al, ja. En dat wilde jij even op de landelijke radio bespreken.
3: Ja, dat was eigenlijk voor de rest mijn punt. Voor de rest vind ik dat je het eigenlijk wel aardig doet.
1: Oh, nu mag ik weer platen starten?
3: Ja, doe maar platen starten, met best in.
1: Nou, lekker. Ja, het gezeik stuur ik door naar jou, hè? Echt waar.
3: Helemaal goed.
1: Of naar die stagiair van ons.
3: Doe maar naar stagiair, ja.
1: Ja, dat is goed ook. Wil je even koffie halen trouwens?

0: In de Slam ochtendshow. 22 september vandaag, dinsdagochtend. Een datum die Anouk Hendricks waarschijnlijk op zijn lichaam gaat tatoeëren. Want die tatoeëert alles. Dus zeker ook zijn trouwdag. Die gaat vandaag in het huwelijksbootje stappen. En het is vandaag ook Nationale Koffiedag. Het is de vierde dinsdag van september. Dat is in Nederland Nationale Koffiedag. Een initiatief van Fortune Coffee om het genot van een kopje koffie bij ondernemers om die bij elkaar te brengen.
1: Nummer één taak van de stagiair, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. En dat doet hij hartstikke goed. Mag ik trouwens nog een cappuccinootje, grote vriend, of niet?
2: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Natuurlijk. Doe je ook een haverkapu?
0: Nee, dat doe ik niet aan.
1: Matcha-kapu?
0: We kunnen wel in Amsterdam zitten, maar dat gezeik. Maar het is eigenlijk wel raar dat je tegenwoordig gek wordt aangekeken als er koemelk besteld wordt.
1: Nee, dat is gewoon normaal, koemelk.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: En wat is normaal, hè?
0: Nou, melk van de koe. Dat is normaal, alsjeblieft. Hey, ik zie weer iets in het systeem staan. Gisteren werd ik verrast met een anoniem voice-appje. Van mijn grote vriend in de avond. De avonturen van Jarno en Jeppe. Dus Jeppe, die is hier niet, maar die stuurde een audio-appje. Heb ik weer een verrassing gekregen?
1: Ja, en ik denk dat ik alvast moet zeggen dat zowel de stagiair Mika als ik hier niks mee te maken
0: hebben. Oh, jezus.
3: Jarno, lieve vriend. Hier spreekt de grootste stoker van de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. Ochtend nummer 2. En als het goed is, heb je het hele restaurant in je hotel leeggeplunderd. Mag wel hopen dat je wat lekkers voor producer Joris hebt meegenomen. Ik zou me bijna niet kunnen voorstellen dat je dat niet hebt gedaan. Hè? Voor die hardwerkende jongen.
0: Ja.
3: Eén voordeel. Vanavond slaap je niet alleen. Volgens mij. Of gooi ik hier nu compleet voor de bus.
0: Oh.
3: Ja, goed. Lieve mensen, vergeet wat ik net zei. Fijne ochtend.
0: Wat een bokkenlul is het ook, hè? Oh, wat verschrikkelijk.
1: Wil je daar nog iets over kwijt? Over het ontbijt of over iets anders wat hij zei?
0: Nou, zal ik daarmee beginnen? Dat ik inderdaad gisteren zat te checken van... Slam heeft die kamer voor mij geboekt. Dus ik ging gelijk kijken, is de roomservice? Die bleek niet te zijn. Ik bleek ook geen ontbijt te hebben. Dus dat heb ik wel even gefixt dat ik dat nu wel heb. Of er iemand blijft slapen? Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, maar goed. Hey, oh, wat een lul is het ook, hè? Oh, wat erg weer. Ja, dit is dus... dan moet ik hem vanavond weer terugpakken.
1: Je
0: vanaf 7 uur.
1: Moet je het hebben.
0: In de avondshow. Ach, god. Doe het!

ochtendshow van Slam, bijna 8 uur. Good morning met Lil Nas X en Star Walking. Waar ik nog een appje binnen zie komen van Johan. Ik weet niet hoor, maar is maten naaien en vereiste capaciteiten bij Slam te gaan werken? Ik denk het wel inderdaad. Maar goed, wij gaan gewoon door. We pakken ze wel weer terug, zo is het ook. Zometeen een nieuwe ochtendshow update met antwoord op de vraag: hoe kan je nou jaren uit handen blijven van de politie? Kleine tip, zoek het dicht in de familie.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pakken.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft dat uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit de PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna €1 miljoen verkocht, terwijl was gerekend op €50.000. Zo brachten 2 hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, 2 gitaren en een zelfportret verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
22: 10 minuten over 8, good morning. De Slam ochtendshow die telt 75 vertragingen samen met Flitsmeister. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Zaltbommel. Verlies je 21 minuten, 7 kilometer. De A4 Den Haag in de richting van Amsterdam bij Burgerveen. 57 minuten, 9 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. 50 minuten verlies je daar, 16 kilometer. En de laatste is de A58 richting Eindhoven bij de Baars. 22 minuten, 3 kilometer aan file. Binnen een minuutje weer een tipje voor je stemlijstje in de vorm van een dance-rammer. Het heeft te maken met een dode muis.
23: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: direct een proefrit.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
9: Beste dance track ooit gemaakt voor Paul is dat onder andere Meet Her at the Love Parade. En misschien is dit wel die van jou. Een tipje voor je stemlijstje via slam.nl in de vorm van Deadmau5. I remember.

0: in de Slam Ochtendshow en R&B, a.k.a. Ring My Bell.
1: Slam. De Slam Ochtendshow. Update.
0: Een Turkse voortvluchtige heeft 8 jaar lang uit handen van de politie weten te blijven door zich voor te doen als zijn zus. De Turk was sinds 2018 op de vlucht voor een gevangenisstraf van 3 jaar. Hij werd uiteindelijk in Istanbul aangehouden. Toen had hij zijn identiteitskaart bij zich. Nou ja, van zijn zus eigenlijk. Maar een vingerdruktest die onthulde zijn echte identiteit. Ik doe tegenwoordig alles genderneutraal. Laatst zat ik in een heerlijk hutje op de het. Het is al vaak besproken, maar nu reageert Hyrox-kampioene die tijdens de race in haar broek poepte eindelijk zelf op het voorval. Joanna Wiertzik won de wedstrijd in Beijing, maar zegt achteraf spijt te hebben dat ze niet is gestopt. Ze heeft haar overwinning inmiddels ingetrokken en levert ook al haar verdiende punten weer in. De zegen teruggeven, is dat niet een beetje te laat om die keutel in te trekken? Een Hyrox-wedstrijd in Beijing, dat verklaart veel. Ik heb ook altijd last van mijn buik naar de Chinees. En afgelopen weekend is de Engelse voetballer Andros Townsend in Thailand tijdens de warming-up overwerk gereden door een veldwals. De 35-jarige aanvaller rende achteruit om een bal te halen en zag het gevaar er niet aankomen. Wonder boven wonder bleef Townsend ongedeerd gelukkig. Sterker nog, hij viel later bij de wedstrijd zelfs nog in. Ze verloren ook nog eens met 6-0. Ze werden daarna echt omvergewalst door de tegenstander.

0: David Guetta, The Logical Song, When We Were Young, hoor je in de Slam ochtendshow. Met Jarno deze week, omdat Anul op dit moment misschien al wel zijn pak aan het aantrekken is. Zijn ringen, dat hij nu realiseert, kut, mijn ringen liggen nog in Nederland. Dat zou zomaar kunnen. Hij is in het prachtige Italië, daar gaat hij het ja-woord geven aan zijn vrouw inmiddels, Melissa Hendricks. En dat, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga echt de hele tijd refreshen op mijn Instagram, want ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. Zometeen kijk je ook graag programma's zoals De Rijdende Rechter of Meester Frank Visser doet uitspraak, waar buren eindeloos bakkeleien. Dan zou ik blijven luisteren, want we hebben zometeen het een en ander voor je uitgezocht. Heb jij misschien wel kans met ruzie op je buren, ja of nee? En oh, we zitten natuurlijk in de stemweek van de Dance 1000. Ik ben deze helemaal vergeten toe te voegen aan mijn lijstje. Dat ga ik zo meteen even doen via slam.nl. Je hoort hem zo, Armer van Buren.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga ik je mis. Pakken.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Moelenmilk, the moo you can't resist.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12.

0: heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
2: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
5: Ja.
2: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: 1 minuut over 8:30. Good morning. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er is veel bewolking vanochtend. Kans op motregen in het noorden. Verder is het droog. Het is ongeveer 14 graden vanavond en vanmiddag. Nou, laten we eerder zeggen, vanmiddag kan de zon doorbreken en dan wordt het maximaal 21 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die telt nog 80 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 25 minuten of langer. De A2 richting Amsterdam bij Breukelen. 25 minuten, 10 kilometer door een ongeluk. Je verliest nog 3 kwartier op de A4 in de richting van Amsterdam bij Hoogmade. 13 kilometer door een auto met pech. En de laatste is de A12 in de richting van Utrecht bij Gouwe Aquaduct. 1/2 uur, 6 kilometer aan file. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Gelezen deze morgen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In een groot deel van Nederland zit er meer PFAS in het water dan het RIVM adviseert. Dat heeft Greenpeace uitgezocht. Maar, zeggen ze, je kunt het water gewoon blijven drinken. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten over straat kunnen gaan zonder dat ze bang hoeven te zijn gefilmd te worden, zegt de autoriteit. Hives was ooit de populairste social media site van Nederland en vanaf vandaag is het terug. Platform gaat alle data opslaan op Europese servers, zodat het niet afhankelijk is van Amerikaanse big tech bedrijven. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
8: Jarno van der Wielen. Waar moet je op letten om burenruzies te voorkomen? Je hoort het zo meteen in de Slam Ochtendshow. Ook Armin van Buren krijg je naar die andere A. Another.

0: to say it, maar armen gaan nooit meer met een betere komen. Dit is zo'n goede track. Samen met Sharon den Adel en In and Out of Love. Natuurlijk staat hij in mijn stemlijstje voor de Slam Dance 1000. Slam.nl om die van jou in te voeren. En kans te maken op 2 ADE Pro Passes. Hier zou ik graag ruzie met de buren voor over hebben. Om deze te kunnen horen. Absoluut.
1: Ruzie met de buren?
0: Ja.
1: Heb je een beetje een goede relatie met je buren? Ik begreep dat jij onlangs een nieuwe buren hebt gekregen, toch?
0: Ja, ik heb een hele goede relatie met mijn buren. Ik heb een hele leuke buurvrouw. En dat is heel gezellig.
1: Laatst had je volgens mij, wijntje gedronken? Of een proseccootje, omdat ze er was? Dat is wel.
0: Ja. Kunnen we doorgaan alsjeblieft naar het onderzoek?
1: Waarom ik het zeg. Ik vind het grappig dat jij helemaal rood wordt. Want ik bedoel er voor de rest helemaal niks mee. Maar een goede relatie met je buren is helemaal niet vanzelfsprekend. Ik ga gewoon lekker door. Want uit onderzoek blijkt onder ruim 2000 Nederlanders dat buren regelmatig irritaties en conflicten evenaren.
0: Daar kan ik me niks bij voorstellen.
1: Even de belangrijkste punten. Is bijna de helft van de mensen heeft wel eens een meningsverschil. Bij 10% liep dat zo hoog op, dat conflict, dat een mediator, een politie of zelfs een rechter werd ingeschakeld.
0: Oh joh. Nou ja,
1: waar hebben mensen dan oneenigheid over? Heeft voornamelijk te maken, mensen ergeren zich aan het onderhoud van het huis of de staat van de tuin. Ze hebben ooit een keer wel discussie gehad over de erfgrens, weet je wel. Dat mooie olijfboompje, 6 centimeter over de erfgrens heen.
0: Ja.
1: En bijna de helft van de mensen zegt dat de status van de tuin van de buren invloed heeft op het eigen woongenot. Nou, ik weet, jij hebt geen tuin.
0: Nee.
1: Je hebt een mooi balkonnetje.
0: Zeker.
1: Van het balkonnetje kun je naar de buurvrouw kijken. Heeft ze het er goed bij zitten?
0: Ze heeft het er goed bij zitten.
1: Ja, ja. Mooie plantjes.
0: Ze heeft mij gekopieerd trouwens. Want ik heb zo'n vlondertje gelegd op mijn balkonnetje. En toen dacht ze, ja, dat moet ik ook hebben. Ik was de eerste die mijn balkonnetje had gepimpt, hoor.
1: Ja. Is je beter een goede buur dan een verre vriend?
0: Zeker.
1: Wil je er nog iets over kwijt?
0: Nee, laat me met de stagiair. Laten we echt doorgaan, want anders heb ik ruzie thuis. Ja.
1: Maar je bent toch single?
0: Ja, maar ik woon naast haar.
1: Oké. Okay.
0: Ga door.
1: Nou ja, ik vind het helemaal mooi om jou te laten zweven. Dit was het onderzoekje. Maar trouwens, de oplossing. Ja. Als je dan toch dadelijk ruzie gaat krijgen met de buurvrouw, om wat voor reden dan ook, die ik nu totaal niet kan bedenken, dan is het beste volgens een mediator-expert Paul Thijssen om irritaties op tijd bespreekbaar te maken.
0: Oh ja.
1: Dat is eigenlijk net een relatie.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon gelijk aangeven wat je dwars zit, inderdaad. Oké, dat is wel handig. Ja, je kent wel zo'n VVE-groep, hè?
1: Ja.
0: Daar heb ik het idee dat bij mensen alles dwars zit.
1: Er zit volgens mij ook alles dwars, ja.
0: Ach, dat is verschrikkelijk. Dat gun ik echt niemand, een VVE-groep, echt waar. Maar goed.
1: En anders is het antwoord altijd, goed, maak seks.
0: Ik heb in ieder geval heel vaak op de deurbel geramd. Meer kan ik er niet over zeggen of dat ze thuis is.

0: Slam-ochtendshow met Joel Corey.
1: De Slam-ochtendshow.
0: En daarvoor nog nieuwe muziek van Flair. En door het oog van de nacht hoorde je in de Slam-ochtendshow. Anouk en Marijn allebei op dit moment in Italië. En dat heeft een hele prachtige reden. Onze Anouk die gaat trouwen. En vandaag is de dag. En we hebben al eerder bij hem ingecheckt. Is hij een beetje zenuwachtig voor, ja, misschien wel, nou, ik weet bijna zeker, 22 september, de mooiste dag uit zijn leven.
2: Hey jongens, good morning. Hier vanuit Bella Italia. Nou, dit is dan die ochtend, hè. Dit is die ochtend dat ik Melissa na 10 jaar niet meer mijn vriendin, maar mijn vrouw ga noemen. Zo, dat is even wennen. Ja, met de spanning gaat het eigenlijk wel oké. Het is een beetje een soort radioring. Alleen weet je dat je hem dit keer wel sowieso krijgt. We hebben al ja gezegd voor de wet, dus ik verwacht geen gekkigheden daar. We zijn hier, het is 27 graden, we zitten op een Italiaanse heuvel. Ja, het is waanzinnig. Al onze favoriete mensen zijn hier. En het zijn er 30. Jarno was nummer 31, spijt me. Marijn komt vanavond draaien. Dus dat wordt mooi. En ja, it's happening. Oké, jongens, fijne show. Ik ga even een proseccootje drinken. Ik heb mezelf moed in drinken.
0: Lekker.
1: De Slam Ochtendshow. De Slam Ochtendshow.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Marshmallow Cameron Whitcomb. Hollow.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Mal P. Just a little bit more.

En just a little bit more hoorde je in de Slam Ochtendshow. Doet mij heel erg denken deze track aan die aan de track van Justin Timberlake. Even kijken welke is het van. Welke is het nou ook alweer? Volgens mij is dat deze. Die toch? Ja, ach. Doet het me heel erg aan denken, die Maupie. Die Justin Timberlake is ook wel lekker eigenlijk, hè? Zometeen trouwens een nieuwe Slam Ochtendshow update met een leuk nieuwtje. Je kan een nachtje gaan slapen bij de Britse premier. Gewoon via boekhut.com, hoe dat zit.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: precies. Dus snel even bollen.
1: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
0: Alleen vandaag bij Bol, volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: De Beter Pikken Buddies!
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
12: En dan maakt het 1 minuut over 9. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die telt nog 57 vertragingen voor deze ochtendspits. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. Dat valt mee. De A4 richting Amsterdam bij Hoogmade. 21 minuten extra, 6 kilometer aan file. En de laatste is de A15 richting Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. Daar nog een half uur verlies, 3 kilometer.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. voor het leven.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
17: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
12: Je deadline nadert, maar dat wil niet zeggen dat je nu geen tijd hebt. Dus hup naar slam.nl om je favoriete dance tracks in te vullen. Kans te maken op 2 pro passes. Wat dacht je van deze?

0: Slam ochtendshow, good morning. 9 minuten over 9 met Marshmallow.
1: De Slam ochtendshow. Update.
0: Hey, een nachtje slapen bij de Britse premier? Dat kon blijkbaar gewoon via booking.com. 6 weken lang stond er een appartement op Downing Street 10 te koop, of 10, wat je wil. Alleen bestond het helemaal niet. De Britse Consumentenbond had de advertentie zelf geplaatst als test. Booking.com noemt die test beperkt en zegt dat hun systemen de meeste nepaanbiedingen binnen 24 uur opsporen. Het kabinet heeft het torentje ook op Booking.com gezet, alleen ze krijgen maar geen meerderheid om de kamer te vullen. Een student in Leiden vond een 8 voor zijn scriptie blijkbaar niet genoeg. Zijn scriptie kreeg eigenlijk een 9, maar omdat hij ruim 3 dagen te laat was, werd er een punt afgetrokken. De student stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De universiteit moet opnieuw naar zijn cijfer kijken. Naar de rechter stappen voor een te laag eindcijfer. Ik zie de stagiair van Anoua Marijn al aantekeningen schrijven. Goedkoop shoppen bij Temu of Shein, dat wordt steeds lastiger. Vanaf november komt er opnieuw geld bovenop je bestelling. Je betaalt dan 2 euro extra bovenop de 3 euro belasting die er sinds deze zomer al bij komt. Koop je verschillende soorten producten, dan betaal je die extra kosten per soort product. Een bestelling van 30 euro kan daardoor zomaar al bijna 50 euro kosten. Een kleine tip, bestel eerst een prullenbak, dan kan je gelijk al die troep erin gooien.

0: Oh, wat een raar einde.
1: Ja. Jij kan het ook niet meer onthoren wat je net zei, hè?
0: Nee, want die piepjes, alsof er een wekker afgaat.
1: Ja, de hele tijd. Ja. Ik was continu aan het zoeken.
0: Oh, sorry, ik start even verkeerd in. Dit bedoelde jij, ja, sorry. Ja, als je dat eenmaal hoort, kan je niet meer onthoren, inderdaad. Het is een bijzondere datum vandaag, 22 september. Een datum die onze Anul van de Slam Ochtendshow waarschijnlijk ergens op zijn lichaam gaat tatoeëren. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik denk, voor menig mens is dit ook een bijzondere dag, want Hives is weer terug. Je kan weer lekker krabbelen, je kan weer glitterplaatjes op je timewall zetten. Je kan weer gadgets toevoegen, of zoals een oud-vervent gebruiker Antje zegt.
2: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen.
3: Wat plaatsen?
2: Cardcaps. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En dat kun je op Facebook niet. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
0: Nee, ze bedoelt gadgets voor de duidelijkheid. Ja, het platform is terug. Zal ik even live gaan kijken hoeveel mensen er nu al Hives hebben aangemaakt.
1: En vrij simpel, hè? Het is ook niet moeilijk gemaakt. www.hives.nl.
0: Ja, de teller stond op 1200 deze ochtend. En nu... Oh, het duurt wel lang met laden. Dus ik heb wel het idee dat meer mensen dit nu op kantoor
1: proberen zijn. Ik heb hem voor me. Ik zie nu 10.219 mensen.
0: Wauw. Oh, dat is snel gegaan.
1: Ja, we hebben weer respect in de wereld met social media.
0: Ja, zie je. Het respect is weer terug. Ik denk dat ik er voor de avondshow, voor de avonturen van Jarno en Jeppe er ook zo even een ga aanmaken.
1: Wat deed jij eigenlijk het meeste op Hives?
0: Ik deed wel eens van die fanpagina's maken. Want ik was toen heel erg kermisgek. Toen heb ik van die dingen, van attracties en van de bepaalde bands. Maar ik weet oprecht niet meer welke bands. En jij dan?
1: Met enige schaamte, maar ook trots, kan ik vertellen dat ik eigenaar was van een van de grootste Hives fanpagina's van Nick en Simon. Ik was helemaal fan.
0: Breaking news,
1: van Nick en Simon. Ik had een pagina gemaakt en ik oprecht, ik overdrijf niet, ik heb onvoldoendes gehaald om ervoor te zorgen dat deze pagina zo groot mogelijk werd. En zoveel mogelijk mensen te horen kregen wie Nick en Simon waren en wat voor fantastische muziek ze maakten.
0: Is het echt waar, ja, wat je nu zegt?
1: Ja, is echt waar. Sterker nog, als band zijnde Nick en Simon kon je berichtjes plaatsen. En dat deden zij ook. Maar daar kunnen mensen op reageren. En dat allerlaatste reactie, die was altijd in beeld. Dus wat ik deed, zodra ik een melding kreeg, Nick en Simon hebben een nieuw bericht geplaatst, plaatste ik zo'n spambericht van, volg ook de grootste fanpagina van Nick en Simon. Klik hier, hier, hier. En ik had altijd ruzie met een andere grote fanpagina die altijd weer mijn reactie wilde overrulen. Dus tijdens het leren bij mijn laptop zat ik gewoon continu mijn reactie te verwijderen, opnieuw te plaatsen, te verwijderen, opnieuw te plaatsen. Om ervoor te zorgen dat ik de grootste was. En volgens mij, ik wil niet opscheppen, had ik toch wel zo'n 8 tot 10.000 leden op mijn fanpagina.
0: Ik heb het idee dat jij dit bent. Wacht even hoor.
1: Oh, hij moet laden. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Oh. Ja, hoe zei de techniek gaat ook allemaal weer terug. Ja,
4: 20 wel. Hey, Adela. Jij kent mij vast nog wel.
0: Ben
4: ik ben
0: dit?
4: Francisca, de vriendin van Michel.
0: Had jij ruzie met Francisca?
1: Kan ik geen uitspraak over doen.
0: Maar oké, dus jullie waren een soort aan het opbieden wie de grootste fanpagina had van Nick en Simon.
1: Ja, en op een gegeven moment voegde ik haar toe. Volgens mij was het een zij toe als vriend. En toen ging ik ook haar persoonlijke pagina helemaal vol spammen met mijn pagina. En dat vond ze ook niet leuk. Dus het was een soort van habbeloorlog kon je vroeger hebben. En ik had de Hives-oorlog om de grootste fanpagina van Nick en Simon.
0: En wie had de grootste uiteindelijk?
1: Poeh, ja, ik denk dat niet veel scheelde, maar ik denk dat ik het nip af moest leggen wel.
0: En ook denk dat het niet veel scheelde.
1: God. Ja. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Temper City en Ian Asher.

0: in de Slam Ochtendshow. En Save Me Tonight. Zometeen gaan we weer aan de hand van de drie grote S'en kijken wat de grootste hits zijn op dit moment op de planeet. De drie S'en. Eentje is streaming, Shazam. En die andere is Slam. Wat wordt hem het meest gedraaid over de hele wereld in de Viral Top 5? Dat hoor je zometeen sowieso. Zometeen muziek van Adela. Ja, ik blijf een beetje nu in die fanclub hangen. Adela en Ain't in LA hoor je zometeen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 68 miljoen.

0: 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Het is 3:03. Good morning, dit is Slam met je update van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het gelukkig droog. Maar in het noorden van het land kans op een spatje motregen. Vanmiddag de zon breekt door en het wordt maximaal 21 graden. Flitsmeister dan, die wel nog één vertraging op de A15 richting Ridderkerk. Bij Hardingsveld Giessendam verlies je 22 minuten, 6 kilometer aan file. En de hoofdpunten van het ANP krijg je deze ochtend gelezen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Minister Vincent Karremans vindt, net als Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. Uit een nieuw rapport blijkt dat er meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Hives is na 13 jaar weer terug. Het social media platform stopte destijds door de moordende concurrentie van Facebook. Maar er is nu behoefte aan een minder verslavend platform, denkt de eigenaar. Er zijn steeds meer mensen die een EHBO-cursus volgen, meldt de NOS. In een paar jaar tijd is het aantal cursisten gestegen van 9000 naar 15000. Vooral onder jonge ouders is EHBO populair. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Zometeen een gloednieuwe Viral Top 5. De update van de dansvloer en wat er in de lucht hangt na de Bauza Magnetic.

0: Yes, House Mafia. Natuurlijk moet je dit toevoegen aan je lijstje voor de Slam Dance 1000. Slam.nl, maar ook nog eens kans te maken op tickets voor ADE. Sterker nog, pro passen.
1: Viral top 5.
0: Het is tijd voor de 5 populairste tracks on air, online en on the floor. Ik praat je weer helemaal bij met de 5 populairste van dit moment die het meest gestreamd worden. Laten we gelijk doorknallen naar nummer 5.
2: 5.
0: Is voor Adela. Al weken in de Slam 40 en ja, hij blijft maar doorgaan. Die Ain't in L.A. staat ook nog eens zelf in Nederland. Adela zie je 26 januari in Tivoli Vredenburg en staat weer in de viral top 5.
2: 4.
3: Anna, als ik jou zie wil ik niks anders dan schuren. Anna, kan je stil...
0: Vorige week nog op nummer 1 in de viral top 5 en nog steeds een van de populairste van Nederland.
3: Anna,
0: Busy en zijn versie van Anne van Clouseau. Dan gaan we door naar nummer 3.
2: 3.
0: Heeft een Nederlandse versie. Of ja, een Nederlandse rapper Doughboy mocht deze versie doen.
2: 2.
4: Dus vraag me nou maar niet wanneer je me weer ziet in de stad.
0: De nieuwe muziek van de Bankzitters met Robert van Hemert.
4: Wanneer niet kun je me beter vragen? Ik sta hier het liefst de 7 dagen.
1: De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer 1.
0: Rapido, dus op nummer 2. Maar wat staat er dan op nummer 1? Ja, dit is ook een hele mooie. Het duurt nog 58 dagen, dus als je werkgever bent, zet dat alvast in je agenda dat iedere mannelijke werknemer in ieder geval ziek is. Want 58 dagen, dan is hij eindelijk uit. Het lang verwachte spel GTA 6. En dat GTA 6 populair is, dat snapt inmiddels iedereen. Maar dat er zelfs een album komt met alle originele nummers. Zoveel belangstelling is er voor deze game. En nou, niet iedereen zag dit aankomen. Maar nu is er zelfs een speciale track voor gemaakt. Voor GTA 6 het album. Een LP kan je nu kopen en alles. En dat is een heel mooi rijtje wat dat in elkaar heeft gezet. Cartrell, Paco Amoronzo, Pink Panthers en Fred Again hebben de handen ineengeslagen. En dit is de soundtrack. Een van de van GTA. En op nummer 1 in de Viral Top 5 van vandaag. Dit is Sexy Magic.

0: en Base Persuade hoorde je in de ochtend van Slam. Die zometeen verandert in de lekkerste lunch. En om je daarmee naartoe te nemen is die weer hoor, Quinten van Hilton.
1: Good morning.
2: Ja, Petje is goed ziek volgens mij.
0: Petje is heel goed ziek. Ja, nou ja, dat is voor jou weer lekker. Dan kun jij even lekker uurtje maken op de zender.
2: De factuur komt eraan.
0: Nou, en dat ook, ja, inderdaad. Ja, je bent al lekker aan het bouwen natuurlijk. Zeker. Kerst. Dat begrijp ik. Je kreeg gisteren ook heel veel complimenten, ook nog in de avondshow. Je hebt het goed gedaan.
2: De druk is hoog.
0: Ja, ik wil hem nog hoger maken. Deze wordt weer beter dan gisteren voor jou.
2: Yes!
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Over Asselt. Vergeet Dubai, Madrid en Parijs. Kom vakantie vieren in Over Asselt. In Over Asselt is het altijd gezellig. Kom je bijvoorbeeld met een grote groep? Dan is Over Asselt perfect voor jullie. Wist je dat wij in Over Asselt ook een circuit hebben? Een drugscircuit. Kom gezellig eten bij restaurant Bollier. De gezelligste gemeente van Nederland. Gemeente

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: IKEA.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
4: Ken jij de nieuwe volledige

0: en boek direct een proefrit.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
0: Ja.
1: En nu?
0: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
0: Ja.
1: Welk bedrijf?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt net zoals Greenpeace dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit. Inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En dat was het nieuws op Slam.
1: Thanks! 2 over 10 het slamverkeer. De 3 grootste vertragingen heb ik voor je. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen door een auto met pech 5 minuten. Ook de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Rijswijk 17 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht bij de Nieuwe Brug. Daar heb je een vertraging van 6 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
10: Slam. Quinten van Hilton.
1: Ja, zondag dan eindelijk van start met de Slam Dance 1000. 2004, het jaar van Hives. En een dag later kwam deze track uit. Eric Prydz, dit is Call Me bij Slam.

Grand Slam, Adela Ain't in L.A. 10:10, dinsdagmorgen, je bent bij Slam. En vorige week dinsdag was de grote begrotingsshow tijdens Prinsjesdag. En vandaag natuurlijk de hele grote lancering van Hives, eindelijk weer terug. Misschien nog wel belangrijker, vandaag Nationale Koffiedag. En even dat je het weet, 4 à 5 koppen per dag zit je nog op een gezonde dosis. Mag ik er zelf nog eentje vandaag? Hey, ik ken ook heel veel mensen die trouwens helemaal geen koffie drinken. Die halen hun cafeïne gewoon uit de Slam Morning Mashup. En die komt er zo meteen weer aan met een kleine hint. Dit zit erin verwerkt. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. Hoor je zo meteen bij Slam ook de Grand Slam van Lee Sarah is onderweg. So incredible. Hoor je nou, Kungs, dit is Disco.

0: Me hoorde je. En even tijd om je dinsdag een flinke boost te geven. Met de Morning Mashup. Daar gaan we.
1: De Slam Morning Mashup.
0: Ja, een heel sneu, maar momenteel zit hij nog ziek thuis, Patrick. Daarom hoor je mij op dit moment. Stuur hem anders even een beterschapberichtje via de Slam-app. Ah, ik weet zeker dat hij meeleest, want ja, na een dag tel zo ben je er ook wel klaar mee. Gelukkig, ja, ziek of niet, hij heeft wel een nieuwe Morning Mashup aangeleverd. En zondag start hier natuurlijk de Dance 1000 vanaf 8 uur in de ochtend. En om je alvast een beetje warm te maken, twee compleet verschillende generatie dance door elkaar gemixt vandaag in de mashup. We hebben Prada uit 2023 van Kezo Ray en D-Block Europe. Stond er vorig jaar trouwens op 23. Gemixt met Scatman van Scatman John uit 1994. En die stond dus vorig jaar helemaal niet in de Dance 1000. Ja, dus je weet wat je te doen staat als je, als je daar verandering in wil brengen. Stemmen kan nog tot en met donderdag. En doe je dat via slam.nl, dan maak je ook nog kans op twee ADE Pro Passes voor toegang tot het hele Amsterdam Dance Event. Wat volgende maand natuurlijk groot is. Tijdens het stemmen heb je in ieder geval een lekkere morning mashup.
1: De Slam Morning Mashup. Let's go.

0: Scatman en Prada hoorde je bij Slam. Of Petje er morgen weer is, dat weet ik niet. In ieder geval wel weer een nieuwe Morning Mashup morgen. En deze zo meteen. Moving to the Sun, you girl.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: De Beter Pickabillies!
12: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
18: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.

0: puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon...

Hey, goedemorgen. Het is 10:30 geweest. Je Slam weer update. Er is veel bewolking vandaag. In het noorden van het land kan een bui vallen. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken wel de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden vandaag. Dan de drie belangrijkste vertragingen heeft Flitsmeister op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Leidschendam door een ongeval daar 19 minuten extra. De A10 Amstel-Koenplein tussen de Amsterdam-Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer daar 7 minuten extra. En tot slot de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk in Duitsland 10 minuten vertraging. De dinsdagmorgen doorkomen met Slam en Clean Bandit. Ook nieuwe muziek van Robbie Shields onderweg. En eerst You Girl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Just Dale, Sam Harper. Just a little.
0: Nieuw.
1: Robin Schulz en Walter Matt. Take it slow.

Beats deze dinsdagmorgen. Robin Schulz, Take It Slow, hoorde je. En daarvoor nog Clean Bandit, Rather Be. Hey, vandaag officieel de laatste volledige dag van de zomer. Ja, vannacht om 2:05 begint de astronomische herfst. Dat is echt een perfecte dag om Hives te lanceren. Dat is vandaag natuurlijk gebeurd. En vanmorgen, de website is momenteel overbelast. Maar inmiddels zijn er al meer dan 10.000 mensen doorheen gekomen. Ja, het eerste wat ik ga doen is na dit programma even een account aanmaken en even een krabbeltje maken. En stiekem hoop ik toch dat ook de Hives Games weer terugkomen. Happy Harvest of Pet Party. Ekkie, ken je het allemaal nog?

Airplanes hoorde je bij Slam. En deze hit had dus zomaar niet van B.O.B. kunnen zijn. Bij Airplanes was oorspronkelijk gemaakt voor de Amerikaanse rapper Loop Fiasco. Hij had er zelfs al een versie van opgenomen met Hayley Williams samen. Die stond er toen ook al op. En uiteindelijk kreeg B.O.B. de track toegeworpen. En B.O.B. en Harley, of Hayley, die hebben elkaar dus eigenlijk nog nooit gesproken voordat ze deze track hadden opgenomen. Sterker nog, ze hebben het beide in een andere studio opgenomen. En dat voor het teamstijdperk. En dan moet je je voorstellen dat je samen een track maakt en dan elkaar nog nooit hebt gezien en het in een andere studio opneemt. Nou, toch nog zo'n groot hit geworden. Voor als je zometeen weer een teamsmeeting in moet, lekker lang en zeikerig. Sterkte, gewoon lekker Slam op de achtergrond aanhouden met zometeen Getta. En eerst de nieuwste Kygo. Dit is Take Me Back.

0: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: Giga veel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En dat was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel. Precies 11 uur het Slamverkeer met nog 2 lange vertragingen gemeld door Flitsmeister. Op de A10 Amstelkoenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer, 6 minuten daar. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, een vertraging van 11 minuten.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Het is weer laat.
20: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga ik je mis. Pakken.
23: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
24: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Tot ziens.

0: Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Quinten van Hilton.
1: Ja, stemmen kan nog tot en met donderdag. En maak kans op die pro-ADE-passes voor onbeperkt toegang tot het Amsterdam Dance Event. En deze zou je ook kunnen stemmen. Sigma.

Lost Frequencies bij Slam. Live it all. En even een applaus voor Nelly Furtado. Het is precies 20 jaar geleden dat ze deze uitbracht met het album Lose. Ja, dat is echt een hele goede set geweest. Leuk detail, deze track is om 4 uur 's nachts opgenomen. Timbaland, de producer van de track, wilde eigenlijk dat Nelly naar huis ging, maar zij wilde zelf blijven en dat is maar goed ook. Daardoor hebben we deze hit, Nelly Furtado, Say It Right, hoor je nu bij Slam.

0: en Ellie Goulding hoorde je bij Slam Miracle. Nou, dit vind ik toch wel het leukste item van de hele show.
1: Grand Slam Classic.
0: Ja, elke week vuren wij natuurlijk de Grand Slam op je af. De belangrijkste track van de zender. Deze week Lee Sara met die geweldige remix van Ilse de Lange. So Incredible. Ga ik trouwens nu niet voor je draaien. Nee, een uur geleden nog een draaitje. Nee, we gaan juist terug in dit item naar een van de vele Grand Slams die er zijn geweest. En vandaag gaan we terug naar het jaar waarin GTA V uitkwam. Ja, hey, nog 58 dagen tot 6. We maakten vanaf dat jaar allemaal de selfie. En ook Flappy Bird werd in dat jaar geboren. Als je het weet mag je het toch snel even insturen via de Slam-app. Maar het jaar 2013, daar gaat het over. En Jason Derulo die scoorde toen echt veel hits. En je wist altijd meteen, ah, dat is Jason. Hij gebruikte namelijk altijd een zogenaamde artist tag. Dat is zeg maar een herkenbaar geluidje aan het begin van de tune. Ik heb even een voorbeeldje. Bij Jason was dat altijd zo.
2: Jason!

0: Jaziana.
1: What? I don't understand.
2: Mr. Jason Derulo, Talk Dirty, de Grand Slam Classic van vandaag. En morgen natuurlijk weer gewoon een nieuwe. Het is Slam, de dinsdagochtend. Ben nu Marshmello. Dit is Hollow.

0: Hallo met Hallo bij Slam. Hey, als je in een relatie zit, dan ken je deze zin van je vriendin vast wel.
1: Ik heb vanavond zo'n leuk TikTok-account ontdekt. Hey, luister je eigenlijk wel? Je zit alleen maar te scrollen.
0: Ja, dat is herkenbaar. Ben je weer te veel aan het scrollen? Nou, dat fenomeen heet dus fubbing. En als je dat te vaak doet in je relatie, dat is geen goed teken. Hoe dat zit, hoor je zo meteen bij Slam. En ook Age, Ring My Bell.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
17: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
19: Mm-hmm.
18: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
20: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
22: De
0: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Odido. Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
22: Goedemorgen, 11:30, Slam met weerbericht door Weer Online. Er is veel bewolking in het noorden, kan een bui vallen en vanmiddag breekt op veel meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden vandaag. Dat is Slamverkeer door Flitsmeister met de 3 belangrijkste vertragingen. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk in Duitsland, 10 minuten. De A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 6 minuten. En ook de N332 Lochem-Raalte bij Excel en Laren, 7 minuten door een formulefout. Met de hits van Slam onderweg Armin van Buuren en Sascha. Ook junior senior hoor je na Age.

0: zomer heb jij doorgegeven dat je deze track helemaal te vet vindt. Armin van Buuren, Sascha, Everlasting bij Slam. Dan tijd voor een beetje wetenschap in dit programma. Ja, dat moet ook af en toe, hè. Het is officieel een woord voor als jij tegen je partner praat en je partner negeert je omdat hij bijvoorbeeld met iets anders bezig is. Dat heet fubbing. Dat klinkt zeg maar zo.
1: Ik heb vanavond zo'n leuke TikTok-account ontdekt.
0: Nou ja, leuk.
1: Hey, luister je eigenlijk wel? Je zit alleen maar te scrollen.
0: En je hebt vervolgens geen flauw idee waar het over gaat. Onderzoekers die hebben daar nu onderzoek naar gedaan. Vroegen ruim 1600 jonge mensen naar wat ze daar nou van vonden. En wat schijnt nou, hoe vaker een partner dit deed, hoe eenzamer mensen zich voelen in een relatie. Ja, dus even een kleine vraag aan jou. Maak je dit vaak mee in je relatie? Dat is niet echt een heel goed teken. Fubbing is het dus. Ja, je kan het even bespreken vanavond tijdens het avondeten. En als het echt vaak gebeurt, is het misschien een keer tijd voor een ander. Dat kan zomaar. Slam. Dinsdag.

luistert Slam met Topic en Becky G. Sorry papi, en misschien niet een hele populaire mening, maar ja, ik ben wel een beetje Taylor Swift moe. Kan ik het nog zeggen, ja? Maar eerlijk is eerlijk, toen ik deze versie van de Fate of Ophelia hoorde van Loud Luxury, was ik wel gelijk om. Wat een tune. Je hoort hem nu bij Slam, Taylor Swift.

0: twee uur met Hielke.
1: Ja, goedemorgen, bijna middag.
0: Ja, zeker. Heb je er zin in?
1: Zeker. We hebben Adam Poort met Move.
0: Oeh.
1: Om toch een beetje dat zonnetje terug proberen te krijgen. We hebben Technotronic, even terug naar de 90s, Rehab, Believe en... Je kan weer eeuwige roem winnen hier bij Glam. We hebben een klein fragmentje. Laten we even, niet te lang, maar even een klein stukje. Ja. Wie zou het zijn? Het zijn drie artiesten als je er één goed hebt, vind ik dat wel goed. En de track natuurlijk, hè.
0: Laat het weten in de Slam App. Veel plezier.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, choco hoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox.

0: toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Alle Sigma-verf bestel je bij...
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Door mijn namen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schouwenkamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan en Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Frans, het is 2:12. Dat betekent een nieuwe house in de pauze. Zometeen alle genres in één mix. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 1 vertraging, die staat op de A4 richting Amsterdam. Tussen de Hoek en Schiptunnel, daar 10 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

Wat is toch die eerste track in Huizen in de pauze? Claudia, Tim, Justin, Ramon, Kees en Pieter hadden het allemaal goed. Dit is inderdaad Timbaland. Samen met Nelly Furtado en Justin Timberlake. Give it to me in de nieuwe Huizen in

Lisanne in de Slam App. Hey Hilke, er staat nu 200 calorieën op de teller. Maar we gaan voor de 500 calorieën. De groet hier vanaf de loopband. Hey, dan gaan we tempo een beetje omhoog brengen. Met Milky, Just The Way You Are, Amsterdam. En dit is Thomas Jack en Rivers bij Slam.

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit.

0: nieuws voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Zesseel.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Dan ga je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ken jij de nieuwe volledige

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan...

Hey Slam, goedemiddag. Het is 1:02. Het Slam weerbericht van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden vandaag. Hier en daar ook wat zon. En het is op de meeste plaatsen droog. En zo'n 18 tot 20 graden. Op de wegen is het rustig. Flitsmeister meldt 1 vertraging. Die staat op de A12. Hij staat er vaak richting Oberhausen tussen Uitdijk en de grens met Duitsland. 11 minuutjes daar. Welkom terug bij de lunch van Slam. House in de pauze. Hielke hier bij je met Green Day. Boulevard of Broken Dreams komt eraan. En nu Olivia Dean. Dit is Man I Need bij Slam.

Zometeen hier Fat Joe en What's Love. Ook de Black Eyed Peas komen eraan. En als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Is dat de lunchtafel? Is het misschien wel de steiger? Ben je gewoon hard aan het werk? Ben je onderweg? Stuur even een foto van je uitzicht via een berichtje in de Slam app. Ik hoor graag van je. Dus als je nu voor je kijkt, maak daar even een foto van. En stuur die foto door via WhatsApp, via de website van Slam of de Slam app. Dit is Ronnie Flex.

En we zijn weer wakker. Dit is House in de Pauze, alles Johannes en Hemmings. Dankjewel voor de uitzichtfoto's. Jimmy die is druk bezig met verven, alles zwart uit te zien. Wat zwart is, moet zwart blijven natuurlijk. Enrico onderweg in de auto. Loekie staat stil achter een bus. Die bussen zijn altijd te langzaam, hè, op de snelweg. Typisch. Wendy onderweg op de fiets met Slam aan natuurlijk. Thijs die is op de vrachtwagen aan het luisteren. Er wordt ook geluisterd vanaf de steiger bij Niels. En de warmtepomp wordt geïnstalleerd bij Thijs. Hij werkt ze daar. Hier hoor je alles, Johannes en Hemmings. House in de Pauze met Kelly Clarkson. Naar de Backstreet Boys.

0: gebruik voor een saxofoon dat ik een jaar heb gehoord. Zo meteen te horen hier in House in de Pauze. En ook Lur en Antoon komt er dan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: Giga veel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus de OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op Slam.
0: En dan werpen we even een blik op het Nederlandse wegdek. Een paar vertragingen. Frits Meister meldt de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A12 richting Obouwse tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 13 minuten. En de A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, daar 19 minuten.
24: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders schrijf je mis. Pakken.
24: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
29: Moelenmilk, the moo you can't resist.
30: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
31: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
30: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
31: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
30: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
31: Oké, ga ik op letten.
30: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
31: Doe ik.
30: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
22: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

tot de nok toe gevuld. De house in de pauze blender. Een gezonde lunch smoothie tussen 12 en 2. We gooien alles in de mix. Dit was Mauro Picotto en Komodo. Zometeen Massive Drum. Hun remix van The Bomb. En nu Invernal. From Paris to Berlin.

Nu voor je, Dombrowski. In 2019 gooide hij een blikje Monster, een blikje Red Bull en een blikje Golden Power leeg in een saxofoon. En dan krijgen we ongeveer deze track. Dat is een beetje hoe ik het voor me zie. Mooi gebruik van een saxofoon. A Soul Sacrifice. Dombrowski hoor je nu in House in de Pauze.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
17: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Energie.
1: We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
18: Hielke Boersma.

Engelse klaar bij Slam. Zo meteen hier Lionheart van Joe Corey en Tom Grennan. En ik blijf het zo raar vinden dat ze die track ooit hebben gemaakt voor het Engelse voetbalelftal. Want bij de leeuw denk je toch echt aan Nederland. Misschien dat daarom Engeland het niet zo goed heeft gedaan. Je hoort Lionheart zo meteen. Joe Corey en Tom Grennan in huis in de pauze. En nu The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming.

Geld van de bewolking. En laatste dag erdoor verpesten. En de ander ziet het als Castles in the Sky. Kijk, dat is ontdekken. Je hoorde Castles in the Sky. Ian van Daal bij Slam. En nu Avicii. Hier is Heaven. Ja.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Via je smart speaker, app.

0: ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Guru, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op Slam.
1: Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 10 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen daar.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alle Sikkensverf bestel je bij...
2: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
7: Hoi Hilke.
8: Hilke Boers. Ja, dan maak je kans op 2 pro passes voor het Amsterdam Dance Event. Stem bijvoorbeeld op deze track Supermud. Dit is Tell Me Why bij Slam.

0: Another. En talk to you hier bij Slam. Hey, ik vind het toch mooi dat de drie gasten van Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angello en Sebastian Ingrosso, met z'n drieën muziek maken. Maar ook gewoon lekker af en toe wisselen in duo's en af en toe solo tracks uit te brengen. Sebastian Ingrosso en Axwell, ook onder Axwell Ingrosso, hebben ze bijvoorbeeld More Than You Know ooit uitgebracht. En Steve Angello samen met Axwell, dat is dan weer Supermode. En je hoorde Supermode zo net. En Tell Me Why, misschien wel jouw stem voor de Dance 1000. Dat kan tot en met donderdag. En vanaf 27 september zijn we los met de 1000 beste dance tracks alle tijden. Dan hoor je ze in de juiste volgorde hier bij Slam. Het is dinsdagmiddag 22 september.
1: Hey Hielke.
0: Hey.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Het is de dag waarop social media eindelijk weer echt leuk wordt. Daarover zometeen meer. Ook de Slam X-Marathon Track of the Week. De Justin Bieber.

Ja, de belofte die was ooit zo mooi, hè? Online connecten met je vrienden. En tegenwoordig is het toch helaas voornamelijk reclame, verslavende algoritmes en een hoop AI-slop. Ja, ik zit daardoor ook niet heel veel meer op Instagram en Facebook. Maar gelukkig, er is een positieve tegenhanger teruggekomen. Ken je Hives nog? Ja, natuurlijk ken je Hives nog. Dansen, de banaan, de krabbels. Respect en reactie 1 was respect en reactie terug. Onleesbare profielen omdat je die aan alle kanten gepimpt had. En sinds vandaag is Hives weer terug in Nederland. Het is wel een beetje een exclusieve club tot nu toe. Je kan je aanmelden op hives.nl, maar dan kom je op een wachtrij. Ik heb me vanochtend om 10 uur weer aangemeld. Ik had helemaal zin om te gaan hiven, maar ik ben nog niet toegelaten. Thomas van de Middagshow, die heeft daar iets op verzonnen. Daarover later meer hier op Sloan. Oké, Teddy Swims komt eraan. Een echte house in de pauze throwback. Nina Sky, hier is Move Your Body.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
3: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
4: Verschillende soorten nepnieuws.
2: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
4: Ik hou er niet meer bij.
5: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl.

0: maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Goedemiddag, het is 3:03. Het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag veel wolkvelden, hier en daar ook wat zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 20 graden. De weg is rustig. Flitsmeister meldt 2 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 11 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen Neerbos en Dukenburg. Daar 10 minuten. Nieuwe muziek komt eraan. D.O.D. en Careful. En nu Marshmallow. Goed blijven drinken. Hier is Another Drink.

Nieuwe muziek ontdek je bij Slam, D.O.D. en Careful hier bij Slam. D.O.D. die veel aan het toeren is de laatste tijd. En wat zijn nou dingen die je in het buitenland wel moet doen? En welke dingen zijn onbeleefd in het buitenland? Handig om te weten als je nog gaat reizen of op vakantie gaat. In Italië is het dus niet de bedoeling dat je een cappuccino bestelt na de lunch. Een cappuccino hoort er echt bij het ontbijt. Dat doe je daarna niet meer. In Singapore is het onbeleefd om kauwgom te kauwen in het openbaar. In Japan, en het kan best wel verwarrend zijn, in Japan is het onbeleefd om fooi te geven. Ja, je betaalt er gewoon de bedrag voor wat er gevraagd wordt. En als je meer geeft, dan vinden ze dat heel raar. In de Verenigde Staten is dat weer anders natuurlijk. Daar wordt er 20% voor je verwacht. In Thailand is het onbeleefd om iemands hoofd aan te raken. Kan ik me ergens wel voorstellen. Ik zou het ook heel raar vinden als een vreemde opeens mijn hoofd aan gaat raken. In Ierland vinden ze het onbeleefd als je een Iers accent nadoet. En hier hebben ze in Nieuw-Zeeland dus een hekel aan. Toeteren. En er wordt niet getoeterd in Nieuw-Zeeland.

0: Heavy Baby.
1: Chris Cross Amsterdam samen met Willy William. Je hoorde My Oh My hier bij Slam. En zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijsten ooit gemaakt bij Slam. Slam. En zometeen terug naar het jaar waarin er geen wc-rol meer te vinden was in de supermarkt. Weet je nog wanneer dat was en waarom? Je hoort het zometeen hier bij Slam, net als een track uit het jaar. En ook deze Slam tracks komen eraan.

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga ik je mis. Pak.
4: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En er was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De Nationale Begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
3: 1 minuut over 3 Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 4 kilometer doe je 10 minuten over. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en Grens bij Duitsland. 11 minuten daar. De A20 richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan Den IJssel. Langs de vertraging 5 kilometer. Je doet er 34 minuten langer over. De A32 richting Weerdum. Tussen Ter Itzart en Heerenveen. 10 minuten. En de A73 nog richting Maasbracht. Tussen Neerbos en Dukenburg daar 18 minuten. En het komt door een ongeval. Een tip voor de Dance 1000 zometeen. David Guetta en Kid Cudi. En Memories komt eraan.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
13: Hoi Hielke.
1: Slam. Hielke Boersma.
3: We gaan die zon weer even laten schijnen zometeen met De Bauza. Een van de zomerhits van 2026. Magnetic komt eraan, ook een throwback van Destiny's Child. En nu David Guetta.

0: Temperatuur gewoon boven de 20 graden vandaag. Dus dan kunnen we spreken van een Indian summer. En daar past de bouza lekker bij. Je hoort de Magnetic met Slap.
1: Dance 1000 throwback.
0: En we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar waarin de PlayStation 5 en de Xbox Series XS uitkwam. Ik heb ooit zo'n PlayStation 5 gekocht. En ik heb er serieus 3 keer op gespeeld. Ja, ik zag het helemaal voor me. Ik ga weer helemaal lekker gamen en zo. Maar het pakt me niet helemaal. Maar als die dan eindelijk uitkomt, GTA 6... dan heb ik mezelf voorgenomen om toch weer een poging te gaan doen. Om lekker te gaan gamen thuis. Het was ook het jaar waarin we met z'n allen wc-papier gingen hamsteren. En weet je nog, het was een van de tekenen van de coronacrisis. Blijft toch bijzonder hoe het gaat, hè? Dat er dan een crisis uitbreekt en dan dat iedereen denkt van, ja, weet je wat we met z'n allen gaan kopen? Wc-papier. Het zou maar opgaan. Op een gegeven moment was er echt geen supermarkt meer te vinden waar je wc-papier kon halen. En toen gingen dus mensen wc-papier van hun werk meenemen. Dat was dan weer de volgende fase in de coronacrisis. Ook het jaar waarin het EK voetbal werd uitgesteld, ook door die coronacrisis natuurlijk. En Liverpool deed iets waanzinnigs in Engeland. Was echt groot daar. Voor het eerst in 30 jaar werden ze landskampioen. In welk jaar gebeurde dit allemaal? Je kan even meeraden via de Slam app. Heb je het goed, dan win je eeuwige roem hier bij Slam. En dat wil je. Ook Offenbach komt eraan. Je hoort er zometeen een track uit het jaar uit de Dance 1000. En dit is Destiny's Child.

0: Dance 1000 Throwback.
1: Het was het jaar waarin de PlayStation 5, de nieuwe Xbox uitkwam. Liverpool werd eindelijk weer eens landskampioen. En het jaar waarin we met z'n allen wc-papier gingen hamsteren. Want de coronacrisis was toen in Nederland. Jeroen, welk jaar was het?
2: 2020.
1: En even eerlijk zeggen, Jeroen, heb je ook meegedaan aan dat wc-papier hamsteren in die tijd?
2: Nee, dat niet. Dat is
1: een al onderin,
2: ja.
1: Heb je andere maatregelen getroffen? Zijn er andere dingen die je dacht van, nou, die moet ik even extra in huis halen?
2: Ja, PlayStation was dat toen. Om meer te gamen allemaal, omdat je nergens meer naar binnen mag en de GP's er mee mag houden. Ja,
1: okay. Natuurlijk. Je hebt een PlayStation aangeschaft omdat je dacht van, ik kan toch niet meer werken. En dat thuiswerken, ja, dat stelt toch niks voor. Ik ga lekker gamen.
2: Ik had ook wel werk, daar niet van, maar ja, omdat je toch niks meer mag doen, ja, dan denk je, ja, dan ga je dat maar doen.
1: Ja, okay. En hoeveel uur zat je te gamen dan per dag?
2: Sowieso wel 2 uurtjes, 3 uurtjes.
1: Oh, ja. En dan lekker in de basistijd was dat?
2: Ja, zeker.
1: Dan is gamen extra lekker, hè, als je weet dat je er betaald voor krijgt.
2: Ja, echt wel.
1: En Jeroen, er werd ook waanzinnig goede muziek uitgebracht in 2020. Ken je Topic en A7S met Breaking Me? Ken je die nog?
2: Nee, die ken ik niet meer. Nee.
1: Okay.
2: Zo veel muziek, nieuwe muziek allemaal.
1: Ja. We gaan even terugblikken op die tijd. Ik ga hem even draaien op Slam.
2: Ah, top. Helemaal goed.
1: Fijne dag, Jeroen. Spreek je later.
2: Ja, zelfde.
1: Doei.
0: Dance 1000 Throwback.

0: Eén van de nieuwe grote festival acts van afgelopen festivalzomer. Flair en nieuwe muziek door het oog van de nacht. En misschien dat je nu een beetje denkt van ja, hartstikke leuk die festivalzomer. Maar het is weer ten einde. De festivals, die houden er weer mee op. We moeten weer maanden wachten. Zeker niet. Iets minder dan een maand, dan barst het Amsterdam Dance Event weer los. Meer dan 1300 feestjes in Amsterdam. En luister je naar Slam, dan maak je kans op Pro Passes voor het Amsterdam Dance Event. Met zo'n Pro Pass kun je overal naar binnen. Hoe je de kans maakt, dat hoor je zo meteen. Ook muziek onderweg van DJ Paul Elstak. Je hoort Eminem en Anna Walker komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen.
2: De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: autoverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey, goedemiddag, het is 4:04. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog vandaag met wolkenvelden. Hier en daar wat zon. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Temperatuur daalt naar zo'n 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon. Dan zo'n 19 tot 21 graden. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 24 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. Daar 16 en de A16 richting Breda. Tussen Klaverpolder en Breda Noord, daar 18 minuten.
2: Hilke Boersma.
1: Even het gaspedaal flink ingedrukt met Paul Elstak. Zometeen Rainbow in the Sky. En dit is Adela.

Meer dan een maand, dan barst het Amsterdam Dance Event weer los. Duizenden gele vlaggen weer te vinden in de hoofdstad. En meer dan 1300 feestjes, het Amsterdam Dance Event. Alle top DJ's zijn te vinden in de hoofdstad. En hoe leuk is het als jij er ook bij bent en overal naar binnen kan lopen? Nou, je zou natuurlijk één feestje kunnen uitkiezen. Daar dan wat geld voor betalen en dan hou je het erbij. Maar hoe leuk is het als je gewoon overal naar binnen kan lopen? Of het nou bij Mike Williams is, of bij Armin van Buuren, of bij Lucas en Steve. Met een ProPas ben je overal welkom. Van woensdag tot en met zondag tijdens de Amsterdam Dance Event. Wat moet je ervoor doen? Nou, eigenlijk niet heel veel. Ga gewoon naar slam.nl. Daar kun je nu stemmen op de Dance 1000. Vanaf 27 september is die te horen. Dan gaan we van 1000 naar 1 en hoor je de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. Slam.nl, daar kun je je 10 favoriete tracks doorgeven. En doe je dat, dan maak je dus kans op 2 ProPasses voor het Amsterdam Dance Event. Kun je dus overal naar binnen tijdens ADE. Dus ga naar slam.nl, stem daar op al jouw favoriete dance tracks. Bijvoorbeeld op Joe Corey. Zijn nieuwe track hoor je zo meteen. Dit is Alan Walker.

0: Sharon en Azizem hier bij Slam. Kunnen wij inmiddels al dansende bananen sturen?
1: Nou, zeker als je naar de Slam Middagshow luistert. Dan, dat hele inloggen met Hives en zo. Dus dan kom je op de wachtlijsten terecht. Dat is nog ellende allemaal. Maar wij hebben een oplossing zometeen.
0: Ja, ik heb me vanochtend aangemeld. 10 uur volgens mij. Ja. Nog steeds niet toegelaten. Hè. Voor de duidelijkheid, Hives is sinds vandaag weer in de lucht.
1: Headbangende banaan.
0: De headbangende banaan, de krabbels. Je kan weer respect geven. Je profiel pimpen. Dat kan waarschijnlijk ook weer. Dat niemand er iets van kan lezen.
1: Ja, ik weet het nog niet. Ik ben ook nog niet toegelaten. Maar het leuke is, wij van de Slam Middagshow hebben dus 5 tickets om op Hives te zitten. Zometeen al. Dus wij hebben korte linkjes daar met de redactie.
0: Dat is echt waanzinnig, want er is dus een stop. Dus niemand wordt meer toegelaten vandaag.
1: Ik kan voor zo'n dag als vandaag wil je natuurlijk gewoon lekker even krabbelen en zo. Er is airbag. Het is allemaal weer begonnen. Ja. Maar wij geven dus toegang. Wat moet je doen? Dat hoor je zometeen later. We gaan het ook hebben over poep vanmiddag.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, poep. Okay. Ik weet niet of jij, want we kwamen erachter dat het 13% alleen maar thuis durft te poepen.
0: Oh nee, dat doe ik het liefst in de baas tijd eigenlijk.
1: Ja, dat is vandaar dat je zo vaak heen en weer loopt.
0: Ja, dat is zo. Oké, dat allemaal in een nieuwe Slam.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: En jij de nieuwe volledige elektra?

0: direct een proefrit.
1: Alle verf super voordelig.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Zo werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen, maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. En het wordt morgen 19 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Ja, thanks. 4 uur geweest. Situatie op de weg begint al druk te worden. Maar ja, dinsdag 150 kilometer. Dit zijn de langste 3. Beginnen met de A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemborg, daar 20. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort vanaf Waterberg, 20. En de A208, dat is Haarlem richting Velsen tussen Zandpoort Noord. Mooie plekken. En Muiden, daar 19 minuten.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
8: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
10: Middagshow nummer 14. Welkom, welkom. Jugel komt eraan met die grote zomerhits. Ook al is het geen zomer meer. Moving to the Sun. Eerst Dance 1000 klassieker. Dit is Eurythmics. Slam.

Wat zijn volgens jou de beste dance tracks ooit gemaakt? Stem nu op de Slam Dance 1000 via slam.nl. En maak kans op 2 pro passes voor het Amsterdam Dance Event.

0: hoort het vaak in de wereld. Jammer dat het alleen radio is. Want je had de beelden moeten zien in dit geval. Deze plaat van Jugel is waanzinnig met Ultranaté samen. Maar die hebben een videoclip bij dit nummer gemaakt. Nou, dat is ongelooflijk. Dat is Ultranaté door een AI-filter in een straat. 3 minuten lang.
1: Ultra lelijk.
0: Die daar een beetje zo'n halve Tia krijgt in de straat. Die Ultranaté. De videoclip van deze plaat hoef je niet te zien. Moving to the Sun by Slam. Oh, wat een plaat die normaal heeft. Lekker. Goed dat je erbij bent. Welkom. Middagshow nummer 14. Waar gaan we het vandaag niet over hebben? Nou ja, het kraanwater in grote delen van Noord- en Zuid-Holland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert.
1: Ja, we adviseren wel PFAS, maar niet zoveel.
0: Niet zoveel. PFAS is de stof die ook in je pan zit, zodat het niet aanbakt. Dat zit ook in het water. En vooral in Noord-Holland komen die hoge waarden voor. Gaan we het niet over hebben vandaag. Grimmig nieuws. Gaat me wel aan het hart, maar gaan we het niet over hebben. En dan een medewerker van het Oktoberfest. We hadden gisteren ook al zoiets raars met mensen die ondersteboven hingen. Daar in zo'n Oktoberfest attractie. Dat was de Predator, ook een rare naam. In dit geval gaat het over een andere kermisattractie. Wel bij een Oktoberfest in het Zuid-Duitse München dus. Daar is dus een 52-jarige Serviër overleden. Wat is er gebeurd? Benen bij elkaar alsjeblieft. Tenminste, alles wat pijn doet, bedoelt mij altijd de benen bij elkaar. Er is een gondel van een vrije valtoren op hem neergekomen. Deze guy met een Oktoberfest attractie. Ja. Dus.
1: Ik vraag me af, zijn die mensen van de kermis daar zelf ook een paar pilsjes aan het drinken?
0: In München, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Hey, dan, waar gaan we het wel over hebben vandaag? Nou, onder andere Hives is terug. En we gaan proberen de nieuwe foto van Hives met de oude foto in contact te brengen. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, dus dat moet je zo even uitleggen.
0: Ja, dat ga ik later uitleggen. We gaan het hebben over poep. Van blijkbaar kunnen we met z'n allen niet meer poepen. Ergens anders behalve thuis. We hebben nieuwe telefoontrippen vandaag. En het is vaag om te roepen, maar dit zijn wel een beetje de laatste dagen dat AliExpress de moeite waard is. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier in de Slam Middagshow. Ook vakantieplaats voor Willy William Ego. Na de nieuwste van Ariana Grande. Hier bij Slam.

0: Willy William en Ego hier op de radio. Dan komt, het begint alweer wat kouder te worden. Sinterklaas, december komt eraan. Dat betekent ook cadeautjes kopen.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: En natuurlijk kan je de Action in, je kan de Blokker bezoeken. En sommige plekken hebben nog steeds de Blokker. Maar je kan natuurlijk ook gewoon nog even lekker op Temu en AliExpress lekker shoppen. Het wordt alleen wel wat duurder, dat is vandaag bekend geworden, per ingang van november. Het was namelijk al zo dat je €3 betaalde per productcategorie. Dus stel voor, je koopt een goedkope tablet, dan betaal je €3 sowieso nog buiten de douanekosten om erbij. En dat wordt nu €5. Maar dat geldt dus ook voor, stel voor, je laat een pen komen uit China. Dan betaal je dus €5 en €1 voor die pen.
2: Ja, toch een dure pen.
0: Dat is met geen pen te beschrijven hoe duur dat is. Hey, dan even een vraagje, want ik was vroeger dus echt AliExpress. Ik was wel verslaafd aan AliExpress. Ja, hoeveel denk je dat ik daar heb uitgegeven? Toen in de hoogtijdagen.
2: Maar hoe oud was je toen?
0: Ja, ik denk 24, 25, 26, 27.
2: Ja, ik zit even te denken wat je dan te besteden hebt. Maar ik denk toch wel een goede €800?
0: Nee, ik heb meer besteld bij AliExpress.
2: Maar hoezo weet je dit? Heb jij dat ergens?
0: Ja, je kreeg punten voor iedere euro die je uitgaf vroeger.
2: Oké, dus, ja, ik weet het nog. €1500.
0: Nee, meer.
2: Niet waar.
0: Meer besteed bij AliExpress, ja.
2: Wat? 2000?
0: Ja. Nee, meer.
2: Doe normaal, Thomas. Oké, ik ga grote sprongen maken. 5000.
0: Nee. Ik had €2900 uitgegeven.
2: What?
0: In volgens mij 4 jaar tijd bij AliExpress. Ja.
2: Maar dan koop je toch stiekem best wel wat.
0: En dan niet als dropshipper, hè, maar kocht gewoon mijn telefoontjes daar. Die waren in die tijd nog echt fucking goedkoop. Ik wist niet dat ieder woord wat je typt wordt meegelezen met China. Met dat merk wat ik kocht, dat Xiaomi. Maar alles kocht ik daar. Tablets, telefoontjes, opladers gaf ik weg. Mijn cadeautjes voor mensen.
2: Allemaal gadgets.
0: Ja. En nu ga ik gewoon weer naar de Action toe voor die Chinese troepen, denk ik. Die €5, ja. Hey, zometeen nieuwe editie van de zin in je werk. Heb je zelf een zin die je heel vaak uitspreekt op je werk? Bijvoorbeeld in mijn geval is dat middagshow. Ja. Dat zeg ik echt heel vaak.
2: Is dat
0: om de
2: een
0: dag.
2: Zin? Ja,
0: nou ja, goed, het is een punt. Ja. Jezelf zo'n zin, laat het weten in de Slam app. Zo meteen, nieuwe editie. We gaan weer

0: een kleine proeverijtje van Sabine Carpenter. Taste, hier bij Slam, daar gaan we beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Dave, 30 uit Boxmeer, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En gefeliciteerd trouwens nog ook, want je bent 30 geworden dit weekend, begreep ik.
2: Ja, dankjewel, inderdaad.
0: Wat een mooie leeftijd deze. Heb je dat met je ouders gevierd ook nog, als je 30 bent?
2: Ja, met mijn ouders en met mijn vrienden uiteraard. Dus,
0: Bij elkaar ook echt?
2: Ja, niet bij elkaar, maar los van elkaar hoor.
0: Oh, gelukkig. Goed. Ja, je moet toch even je cadeautjes ontvangen natuurlijk allemaal, Dave.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Wat krijg je van je ouders als je 30 bent?
2: Eigenlijk ga ik vaak gewoon iets doen. Want cadeautjes en zo,
0: precies. Ja.
2: Ik ga veel liever iets doen.
0: Gewoon paintballen met je moeder en niet als konijn dan het veld insturen.
2: Dat is eigenlijk best een goeie.
0: Met de hele familie, dat is leuk, hè? Ja. Hey, we gaan jouw beroep proberen te raden, Dave uit Boxmeer. Vertel, wat zeg je wel 100 keer per dag?
2: Waar mag ik het voor u neerzetten?
0: Waar mag ik het voor u neerzetten?
2: Yes.
0: Oh. Is het met, even denken. Rij je in een bus?
2: Nee.
0: Oh. Nog even één keer, Dave. Wat is de zin in je werk?
2: Waar mag ik het voor u neerzetten?
0: We gaan erachter komen zometeen. Meeraden doe je via de Slam, WhatsApp, slam.nl, WhatsApp-logo aantikken.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Het is iets over 4:30, weer online weerbericht voor je. Het blijft droog vanavond, dat is lekker. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden in de middag regen, 19 tot 21 graden is de temperatuur. Nog even volhouden, want de Indian Summer komt eraan, begrijpen we. Dat is mooi. Dan even kijken naar de wegen. Druk, 250 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A4 Rotterdam-Den Haag voor de Ketelplein vanaf Pernis. Over mooie plekken op aarde gesproken, 30 minuten daar. A50 Arnhem-Os voor de Rijnbrug, 25. En de A50 Arnhem richting Os tussen de Takietesbrug en de Maasbrug. Daar 21 minuten extra over je reis. 4:55, laatste headlines van het ANP. En die krijg je van Robert Janknook. Goedemiddag. De AIVD en de terrorismecoördinator waarschuwen voor rechtsextremisten die hun ideeën op een zachte manier aan de man proberen te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via politieke partijen. Een oud-ambtenaar van Amsterdam moet van het OM 12 jaar de cel in. Hij wordt verdacht van het lekken van privégegevens, waardoor criminelen aanslagen konden plegen. En handlangers hoorden 10 jaar eisen. Het kabinet wil onderzoeken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Die is gedaald en staatssecretaris Thiele wil maatregelen nemen, maar wil eerst analyseren welke precies. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
18: Ja, thanks.
19: Thomas van Empelen.
18: Dave, zijn zin in zijn werk is: waar kan ik het voor u neerzetten? Wat

0: goed hoor. Ze zijn terug, de Vocal Chops. Temper City, Ian Asher en Way Too Self-Aware bij Slam. We gaan weer beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Wat is toch het beroep van Dave, 30 jaar uit Boksmeer? Goedemiddag Dave.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, nog even één keer. Wat is jouw zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag, zonder nu al te verklappen welk werk je doet?
2: En waar mag ik het voor neerzetten?
0: Waar mag ik het neerzetten voor u? Oeh, we gaan even naar de fragmenten. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Oké, Marco denkt dit.
3: Hij zal geen pakketbezorger zijn, want die flikkeren het gewoon voor de tuin.
2: Nee, dat klopt. Nee.
0: Geen pakketbezorger. Oké, dan naar Bert-Jan.
4: Ik denk dat hij ober is. Dus hij, waar hij het voedsel of het bord neer mag zetten.
0: Ober, barman, is dat goed? Zoiets.
2: Best een goeie, maar nee, ook niet.
0: Nee, oh shit, ik dacht eventjes. Oké, dan een peer.
5: Ja, dit moet een Jehovah-getuige zijn die het licht komt brengen. Dus dan vraagt hij, wat kun je neerzetten? Nou, doe maar in de gang.
0: Ja, of jij het licht als Jehovah-getuige kon neerzetten in de gang bij iemand.
2: Nee, absoluut niet.
0: Dat is niet goed. Verhuizer komt er ook nog binnen, van Xander.
2: Nee, ook niet verhuizen. Jezus, doe ik ook niet aan.
0: Nog even één keer, de zin in je werk is...
2: Waar mag ik het voor u neerzetten?
0: Waar mag ik het voor u neerzetten? We gaan naar Brian.
6: Ik denk dat deze man een vrachtwagenchauffeur is.
2: Jazeker.
0: Is dat goed?
2: Ja, die heeft hem heel goed.
0: Hey! Oh, dat is wel een cryptische. Je kan natuurlijk ook altijd zeggen van... ja, balletje gehakt of zo, 100 keer per dag. Nee, dat is lullig. Maar, maar vertel, wanneer zeg je dit heel vaak? Waar kan ik het voor u neerzetten? De vracht, denk ik dan, hè?
2: Ja, precies. Als ik bij klanten, bijvoorbeeld particulieren kom of zo. Of bij bedrijven waar ik gewoon eigenlijk binnen kan lopen, weet je wel. Ja. Ik heb vaak een beetje dezelfde adressen. Dus.
0: Ah, ja, ik snap het, ja. Hey, nog even een vraag. Want ik hoor dit onder vrachtwagenchauffeurs nog wel eens een keer. Maar heb jij het ook gezien vanuit je cockpit? Dat mensen elkaar hoofd geven? In de auto?
2: Nee, dat heb ik nog geen één keer gezien.
0: Heb je dat niet gezien als vrachtwagenchauffeur?
2: Nee. Erg, hè?
0: Ah, maar dat is echt een ding, toch? Of niet?
2: Ja, ik zou het eigenlijk niet weten, maar...
7: Ja, Dave. Gewoon dat iemand in de bijrijdersstoel zit.
0: Het is een safe space, Dave. Mag allemaal. Nou, Dave, nog even één keer. De zin in je werk is...
2: Hé, hey, waar mag ik het voor neerzetten?
0: En jij bent...
2: Ik ben een vrachtwagenchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur. Mooi, man! Zorg ervoor dat alles weer van A naar B gaat in Nederland. Dat Nederland blijft draaien. Dave, later!
2: Juist, hey, fijne avond nog.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app.

0: Cat's Eye en Animal hierbij. Slam in de Slam middagshow. Het is een gekke week, want we hebben namelijk niet onze normale ochtendshow. Namelijk Anul is met vakantie. Heeft een belangrijke reden. We hebben natuurlijk afgelopen donderdag nog zijn vrijgezellige viertje op de radio, op de bierfiets en zo. Dat was echt heel leuk en gezellig. Anul die is dus op dit moment waarschijnlijk aan het trouwen met zijn Melissa. Hoe leuk is dat?
1: Het ja-woord aan het uitspreken tegen elkaar. Oh, ja. As we speak.
0: Dat is toch prachtig, hè? Zeg eens, ik had Anul even een appje gestuurd. Ik had een mooie dag vandaag, Grappie. Op heel veel liefde voor jou en Melis. Weet je wel, collega's onder elkaar. Het is niet dat we bij elkaar op verjaardagen komen, maar toch wat liefde uitwisselen. Wil je weten wat hij terugstuurde?
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: De spanning giert door mijn lijf, maar ik ben ready. Over een uurtje is het zover. Thanks voor je lieve appje. Was
1: dat nou, liefde. Wat lief. Ik heb hem dus ook een appje gestuurd.
0: Echt? Oh, ja.
1: Ik zeg een hele fijne, liefdevolle dag vandaag. En ik kreeg ook een reactie terug.
0: Ja, wat heeft hij gestuurd?
1: Ja. De spanning giert door mijn lijf, maar ik ben ready. Over een uurtje is het zover. Thanks voor je lieve appje.
0: Heeft hij nou exact hetzelfde appje naar jou als naar mij gestuurd?
1: Heb jij ook een hartje die in vuur en vlam staat?
0: Ja. Thanks voor je liefje app apostrof je met twee uitroeptekens.
1: Ja, heb ik ook met twee uitroeptekens.
0: Maar dit is tricky, zeg. Collega's van elkaar dan hetzelfde berichtje terug gaan sturen.
1: Ja. Nou, Anul in ieder geval heel veel plezier. En wat fijn dat je voor ons ook even de tijd neemt.
0: Slam middagshow, Bibi Rexha, Fateless hier.

0: Merckx, Fateless in de Slammiddagshow en New Religion. Het is een mooie dag, want namelijk Hives is terug. De headbangende banaan, Jan-Peter Balken en de glitterplaatjes. Antje kan weer lekker glitterplaatjes gaan delen. Dat is mooi. Eén probleem, namelijk de eerste volgens mij 10.000 gebruikers zijn toegelaten bij Hives. Maar er zit een bommetje vol. Iedereen staat op een wachtlijst. Maar wij kunnen zo meteen 5 mensen van die wachtlijst op Hives.nl veranderen naar de lijst van gebruiker.
1: Yes.
0: Deze middag nog. Het enige wat we van jou nodig hebben is even, wat geef jij respect? Dat kon je al op Hives al dat doen, hè? Dus respect aan Nelson Mandela, jongen, belangrijke guy. Dat soort respecten willen we hebben voor een soort van early access voor Hives. Laat het weten in de Slam WhatsApp. Waarom verdien jij een early access voor Hives? Oftewel, wat is jouw respect voor een belangrijk iemand in het leven? Laat weten, jongen, in de app van Slam op die toon. En zometeen gaan we proberen het nieuwe gezicht van Hives en het oude gezicht met elkaar te verbinden. Slam, coming up. En natuurlijk ook nog muziek. Age, zometeen. Silver Bumpa. En Jay Sean. Want ook throwbacks hoor je bij Slam.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What a walk!
13: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren, in Twente, is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En er werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien. Bij 19 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
26: Ja, dankjewel. Dan ga ik even ouderwets vingerwijzen naar de vier langste vertragingen hier in Nederland. Er staat meer dan 300 kilometer, bijna 90 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 20 minuten. Eerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor knooppunt Hocht. Ongeluk gebeurt een half uurtje extra. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam een half uur. A12 Arnhem richting Utrecht voor Grijzoord vanaf Waterberg 22. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum vanaf de Moerdijkbrug daar 22 minuten extra.
27: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
28: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.

0: Tot korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Vanaf zondag. Wat de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
5: Ja, misschien wil je wel toegang tot hypes.nl. Die zit potdicht vandaag, maar goed nieuws. Je kan access krijgen bij de Slam Middagshow. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En we gaan iets leuks doen. Oldschool en nieuwschool bij elkaar. Oftewel, gaat het ons lukken om Barry Paf, het nieuwe gezicht van Hives, aan de lijn te krijgen, terwijl ook Jan Paparazzi ook aan de lijn hangt. Die oude foto met die clownsneus. We gaan erachter komen na Mike Perry.

0: H in de Slammiddagshow en R&B, oftewel Ring My Bell. Ah, dit is mooi, hè, zeg. Wat gaan we proberen? Namelijk oud en nieuw te koppelen aan de telefoon. Namelijk, Hives is vandaag weer terug. Het was altijd een heel groot... Blijkbaar was het een heel groot geheim hier, ook intern, binnen dit hele grote pand. Ook de Telegraaf zit en zo, en dat was ooit de eigenaar van Hives. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben Hives weer gereboot. Je kan weer jezelf aanmelden, je kan een account aanmaken. Super vet, niet al die moeilijke algoritmes en zo. En wat hebben wij gedaan? We hebben dus Jan Zwart, oftewel Jan Paparazzi, verbonden. Proberen te verbinden met Barry Paf. De man die het nieuwe gezicht is van Hives. En of dat gelukt is, in een soort van doorverbind telefoon, daar kom je nu achter.
1: Yo, met Barry. Ik hoor niks, ik hoor niks, ik hoor niks, ik hoor niks. Oh, dat ligt aan mij, dat ligt aan mij, dat ik niks hoor. Wacht even. Wacht even. Ik kijk een beetje naar. Hoi Jan, goedemiddag. Hey Barry. Hallo.
0: Oh. Hey Jan, met Thomas. Van Slam, hallo.
1: Hallo, Thomas van Slam.
0: Hey Jan, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hey, ja, ik probeer even een ouderwetse doorverbindtelefoon met jou te doen.
1: Ja,
0: met,
1: nee. Maar dat lukt niet, hè? Dat lukt niet,
0: nee.
1: Met dit nummer ben ik sowieso op mijn hoede natuurlijk. Ja, dat begrijp je wel, hè?
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Oh, dat is toch grappig. Wacht even. Nee, ja, Balen, ik wilde je doorverbinden met 3 keer raden vandaag.
1: Ja, Barry Paf, denk ik.
0: Ja, Barry Paf, inderdaad. Ja, klopt. Ja, want er is een opvolger van jou. Hives-foto. Hoe is die binnengekomen? Hoe ben je blij met je opvolger?
1: Ja, tuurlijk. Ik vind het fantastisch. Ja, tuurlijk. Ik gun Barry alle succes.
0: Ja.
1: En hopelijk houdt hij er meer aan over dan ik.
0: Je hebt natuurlijk nooit 1 euro gehad voor die Hives-foto.
1: Nou, in die tijd hadden we zelfs nog gulden. Zo lang geleden is het. Ja, nog niet een stuiver. Nog niet een 20ste van een gulden. Oh, ja. Niet een oud-Hollandse stuiver. Helemaal niks.
0: Ja, ja, ja. Ik weet dat, dat jij en Jensen ook natuurlijk nog wel af en toe achter het geld aan zaten. We hebben nooit een keer een briefje gestuurd naar Hives in die tijd van yo, gasten. Allemaal
1: nou, het was in zoverre. Ik ben ooit eens uitgenodigd daar in de zogenaamde headquarters van Hives in die tijd. En ja. Toen kwam ik daar binnen, een prachtig kantoor. En daar zaten een stuk of 20, 25 bloedmooie meiden. Eigenlijk mede dankzij mijn rode neus maandsalaris bij elkaar te tikken. achter de kwetty. En toen heb ik een hele mooie rondleiding gehad van een halve dag. En ik was helemaal onder de indruk. Ja. En toen was er een boek verschenen, want dat zou toen gaan verschijnen, over over dat huisverhaal van die gasten die dat bedacht hadden. Mm-hmm. En dat boek zou mee opgestuurd worden. Ik heb dat boek tot op heden, ik heb het al gauw 15 jaar geleden, niet mogen ontvangen.
0: Je hebt er echt niks voor gekregen. Oh,
1: niks,
0: dat is wel
1: nee, helemaal
0: ja.
1: Niks. Nee, helemaal niks.
0: Nou ja, maar ja, Barry is dus jouw opvolger. Gewoon blij mee dat Barry de volgende is.
1: Ja, natuurlijk, absoluut. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wat heeft het je wel gebracht, een Hives-foto zijn, een placeholder?
1: Nou, niet zo heel veel eerlijk gezegd.
0: Nee, okay, ja, okay. Hey, Jan, dankjewel dat we even mochten bellen. Of ja, ongevraagd gewoon gedaan. En kusje
1: ja,
0: van ons.
1: Ja. Ja, wederzijds kusje terug en een warme handdruk.
0: Ja, een vriendelijke krabbel terug.
1: Ja, leuk gedaan. Oké, jongens, alle groeten.
0: Later,
1: hoi,
0: Jan.
1: Hoi.
0: Jan Paparazzi, de oude placeholder van Hives dus. En wij hebben toegang weg te geven. Wat geef jij vandaag, of misschien wel in je leven, respect? Laat het weten met een audiobericht of een tekstbericht. Toegang tot

0: Jean-Charles Littleveen hier bij Slam and Down.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Laten we mooi zien dat er zoveel berichten binnenkomen. Namelijk Hives is vandaag gelanceerd. Alleen na 10.000 gebruikers, nieuwe gebruikers, zat de deur alweer dicht. Morgen worden nieuwe mensen toegelaten. Maar ik kan me voorstellen dat je ook even wil kijken van, joh, wat is dat nou eigenlijk, dat Hives? Dat Hives. Wij hebben toegang. 5 luisteraars krijgen toegang. Kunnen wij hier intern regelen dat ze over een half uurtje al worden toegevoegd aan het systeem. En dus al een Hives profiel mogen gaan maken. Berichten zijn binnengekomen, Pleun. En ik wil dat jij dan even roept, geen Hives, wel Hives bij de mensen. Oké?
2: Ja, want we hebben maar 5 plekken. Maar dat is dan wel, ik voel wel veel druk. Want de mensen willen dit natuurlijk heel graag.
0: We zitten op de radio. Het is goed dat je druk voelt. Zeker. Oké, gaan we met een appie van Irene Wimsma. Die zegt, voilà, respect voor de kinderen van de buren. Respect voor die kinderlongen. Die al 10 jaar het een na het andere sigaretje aan het paffen zijn in de tuin.
2: Irene, passief, agressief. Jij krijgt Hives.
0: Dan Geert Looyen. Die zegt, respect voor Bolle Jos dat hij zo lang uit de handen van de popo blijft.
2: Eerlijk? Oh ja, maar hoeveel appjes hebben we in totaal? Ik weet het niet.
0: Ja, zijn er, ik weet er nog een paar door. Ja. Wel Hives, geen Hives, zeg het maar.
2: Nee, Geert krijgt geen Hives.
0: Hey, Hielke Boersma, die zegt, respect voor de Gen Z'ers die denken dat Hives een ziekte is.
2: Oh, maar Hielke is onze collega.
0: Ah, die geven toch Hives?
2: Ah,
0: toch?
2: Die geven wel Hives.
0: En Martin, die zegt, respect voor de mixmarathon.
2: Ja, Martin krijgt ook Hives.
0: Eefje Driessen, die zegt respect voor je moeder.
2: Ja, ik heb ook wel respect voor mijn moeder. Vind ik te makkelijk. Eefje krijgt geen Hives.
0: Lucas Maarten, die zegt respect voor mijn collega die iedere dinsdag het weer voor elkaar krijgt om te zeiken dat het nog geen weekend is. Nee.
2: Lucas, ja, ik voel jou. Lucas krijgt Hives.
0: Echt?
2: Ja.
0: Dan zijn we er doorheen, volgens mij.
2: Oh, hebben we ze dan 5? Nou,
0: ja, dat dacht ik. Jasper Verwoerd stuurde ook nog deze. Respect voor de lijpe skate skills van Jan-Peter fucking Balkenende.
2: Nou, die past er nog wel bij.
0: Die kan er wel bij. Gaan we doorsturen.
1: Slam. Next marathon track of the week.
0: Ah, dit is goed, hè, zeg. Desmond and Summum, Atlantic Ocean. Echoes from the 90s.

0: hadden het over hives. Kwam nog een bericht binnen van Carolina. Carolina, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Thomas.
0: Vertel, wat studeer jij?
1: Nou, dan in de tijd van hives was ik aan het cammen op de webcam seks.
0: Jij was webcam girl.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Maar verdien je daar dan ook geld mee? Dat vraag ik maar even af.
0: Ja, dat doe je niet voor de
2: op
0: lol,
2: hives?
0: Toch?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Niet op hives, nee, gewoon in die tijd deed ze dat. Jij dacht dat ze op hives aan het webcammen was. Dus, ik vul het voor je in, Carolina, maar ik denk het niet, hè?
1: Nou, met de hives verdiende ik geen geld, hoor. Met webcam seks wel.
0: Ah ja, wat deed je dan?
1: Nou, eigenlijk, ik ben een meesteres geweest.
0: Oh, dus jij zei echt tegen die mannen en vrouwen van trek alles maar uit en zo, dat deed jij?
1: Ja, klopt.
0: Oh joh, Carolina. Stouterik dat je er bent.
1: Dat ja, is wel, lekker hoor. Toch?
2: Ja. Carolina, ja, jij krijgt van ons hives.
0: Ja, jij krijgt hives van ons. Yes! Ja, en glitterplaatjes als meesteres. Daar kan je vast wel iets moois mee maken, denk ik.
1: Ja, alleen maar onder andere namen. Ja.
0: Carolina, ben ik een beetje braaf geweest in dit gesprek?
1: Ja, je bent heel braaf geweest.
0: We gaan het zo meteen echt hebben over poep op de zender.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis. Pakken.
13: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: 6:30 weer online weerbericht voor je. Vannacht wordt het best wel fris, ongeveer 9 graden. Morgen aardig bewolkt met af en toe wat zon. In het zuidoosten is het het zonnigst morgen. In het noorden juist in de middag wat regen. 19 tot 21 graden is de temperatuur. Vanaf het weekend Indian Summer. Als alles klopt. Dan even kijken naar de wegen. Het is druk, het staat meer dan 300 kilometer, 91 vertragingen. Dit zijn ze vanaf een half uur. Een half uur op de A2 Den Bosch richting Maastricht-Noord voor knooppunt de Hocht. Vanaf Eckersweijer is dat. Dan de A58 Vlissingenberg op Zoom voor Hogerheide 35 minuten. En ook 35 minuten op de A73, dat is Maasbracht richting Linne. Daar staat ze. In de rij, het is iets over half zes. Precies zijn de twee over half zes. Laatste headlines van het ANP.
18: Goedemiddag. Justitieminister Van Wil maakt zich zorgen over het gedachtegoed van extreem rechts dat sluipenderwijs wordt genormaliseerd. Veiligheidsdiensten slaan alarm. De minister wil bijvoorbeeld iets doen aan online extremisme. In Duitsland is een militair vliegtuig neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Er is één gewonde. Op de basis staan onder meer 20 F-16's die mee kunnen doen aan NAVO-missies. En het is nog altijd veel te droog in Nederland, ook al heeft het weken geregend, waarschuwt Rijkswaterstaat. Zo kan er nog lang niet overal goed worden gevaren door een te lage waterstand. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Ja, thanks.
21: Thomas van Empelen.
20: Wat kan je leren van je ontlasting? Zometeen een echte poep-expert aan de lijn bij Slam. DJ Snake komt eraan. Eerst de ladder. Dit is Talk to You.

0: je track dit, Josh Baker en My Place bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Het is een onderwerp waar helaas af en toe lacherig over wordt gedaan. Moet ik zeggen dat het ook een heel intiem moment is. Vaak ook wel. En heel eerlijk, ik denk ook eigenlijk dat iedereen altijd wel eventjes kijkt. Ook wat je hebt achtergelaten. Want dat zegt heel veel over je gezondheid. Toch, Roos van Poepgoed?
2: Absoluut. Dat zegt superveel over je gezondheid. En helaas kijken we niet altijd in de wc. Dus dat is echt iets wat ik heel vaak roep. Kijk alsjeblieft naar de poep. Want dat zegt veel over je gezondheid inderdaad. Zeker weten.
0: Roos, jouw bedrijf heet dus...
2: Poepgoed.
0: Ja. Ja, dan is deze vraag denk ik helemaal bij jou. Want als we de cijfers erbij pakken... Hè, vandaag valt het weer te lezen in het onderzoek. Namelijk 60% van de Nederlanders kan eigenlijk alleen thuis poepen. En doet het dan ergens anders als het echt niet anders kan. En zelfs 13,2% kan echt alleen thuis naar de wc voor boodschap nummer 2. Hoe komt dat? Ja. Hoe komen deze cijfers?
2: Ja, het is ongelooflijk dat het zo... mensen associëren gewoon de ontlasting natuurlijk van... oh, poep is vies en het ruikt, het stinkt. Ja. En daarom praten we er niet over. Mensen schamen zich er zo erg voor. Mensen gaan niet meer op stap of uitjes doen of met vriendinnen weg. Ja, dat zijn natuurlijk super ernstige dingen. Dat mensen zich zo opgesloten voelen in hun eigen omgeving... omdat hun ontlasting gewoon niet hetgene doet wat ze eigenlijk zelf zouden willen. Ik vind dat heel droevig.
0: Wat is vaak de eerste oplossing die jij aandraagt?
2: Ik heb daar trouwens wel een hele toffe tip voor. Zorg er altijd voor dat je de buitenkant van de supermarkt pakt... en niet de binnenkant, want daar ligt echt de meeste bewerkte meuk.
0: Wow.
2: En daar kan het... Ja, dat is een goede tip. Ga maar naar bij elke supermarkt heb je aan de buitenkant... toch vaak de versere producten. En in het midden van de supermarkt alle bewerkte troep. En daar is ons lichaam natuurlijk niet voor gebouwd. Dus lichaam is niet gebouwd voor allerlei toevoegingen.
3: Dat is echt een goede tip. En Roos, ik vroeg me ook af. Hè. Kijk, als je dus in de pot kijkt... hoe moet een perfecte drol, hoe ziet hij er dan uit?
0: Goeie vraag.
2: Dan zie je het. Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik heb het altijd over de bruine sigaar. Daar sta ik ook bekend om dat ik het altijd over de bruine sigaar heb. En dat is eigenlijk wat je wilt. Je wilt een bruine sigaar in het toilet. En niet sproeipoep of plakpoep. En dat je gewoon continu de borstel erin moet halen. Dat zijn al tekenen dat er iets niet goed is met die flora.
0: En je zegt eigenlijk dus als de borstel gebruikt moet worden... heb ik echt wel in de helft van de gevallen vaak wel. Dat even borsteltje. Ik heb ook zo'n ligger. Dat die even blijft. Het is niet een plons. Zo'n dieplader heb ik als wc zijnde. Ik moet de helft van de tijd wel even een borsteltje er doorheen halen. Maar dat zou eigenlijk niet moeten hoeven.
2: Eigenlijk zou, als je dan echt helemaal gezonde poep hebt... dan heb je gewoon, dan hoef je misschien binnen 3 keer vegen... moet de kont schoon zijn. En dan moet het al helemaal niet in de wc-pop te blijven pakken. Ja. Nee.
0: Met zoveel kennis en kunde over dit onderwerp... durven mensen nog wel nummertje 2 bij jou dan thuis te doen?
2: Nou, weet je, eigenlijk het werkt juist andersom. Ze zijn zo vrij bij mij, want ze weten gewoon... bij Roos kan je over poep praten.
0: Ja,
2: dus
0: ze
2: gaan gewoon lekker bij mij kakken. Ja hoor, zeker weten.
0: Waar
2: woon
0: je, Roos?
2: Moet dat kunnen,
0: ik kom nu langs. Ik voel het opkomen. Ik heb net koffie gehad.
3: Ja, heb je ook een gezellige wc, Roos, of niet? Dat je lekker lang kan zitten.
2: Ja, we hebben allemaal leuke regels, feitjes over de ontlasting. Hoe je goede ontlasting kan krijgen. En dan dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar het zijn allemaal geintjes op de wc. Dat is altijd erg goed op de wc.
0: Ja, een klein beetje bruine humor. Ja, precies. Dat, moet kunnen allemaal inderdaad. Roos, zoveel vragen nog. Maar ik denk dat we hier even hebben moeten laten voor vandaag. Dankjewel. Dus de conclusie eigenlijk gewoon gezond eten. Dat is belangrijk. Kijken, de bruine sigaar moeten we hebben. Roos van Poepgoed, dankjewel.
2: Joe.
3: Nu een donkerbruin vermoeden dat we gaan ophangen.
0: En een plaat draaien.
2: Ja, ik ook.
0: Hier is er eentje.

0: gaan vertellen van vandaag en morgen, of niet?
1: Ja, dat kan je wel vertellen.
0: Dat jij op date gaat.
1: Ja, ja, grap.
0: Maar gewoon 2 dagen achter elkaar ook als date.
1: Met twee verschillende mensen, ja.
0: Maar er is iets fout gegaan in jouw dateleven, Pleun.
1: Ja.
0: Dat is niet handig.
1: Nee, dat klopt. Want ik ben dus aan het daten. Nou, althans, ik ben nog op geen enkele date geweest. Ik zou op een date gaan. Een Breeze date.
0: Ja, oh ja.
1: En wat even belangrijk is om te vertellen. Via Breeze kan je niet met elkaar chatten.
0: Verschrikkelijk lijkt me dat.
1: Nee, dus gewoon op basis van iemands foto zeggen ja of nee. En dan meet je elkaar voor het eerst in de kroeg. Nou, ja. Wat wil nou het geval? Je moet dus 6 uur van tevoren accepteren dat je die dag op date gaat. Maar ja, dat wist ik dus niet. En als je dus niet accepteert, dan wordt de hele kutzooi geannuleerd.
0: Ah, nee.
1: Ja, 3 keer raden wie wiens date was geannuleerd, die van mij. Maar het leek me best wel een aardige vent, dus ik dacht, ja, shit. En ik kreeg de optie om alsnog een date met hem in te plannen.
0: Ja.
1: En ik kon dan een berichtje naar hem sturen. Een soort van, hey, sorry, maar ik wil alsnog met jou op date. Dus ik kreeg 1 bericht, mocht ik sturen.
0: Wat heb jij gestuurd? En het ene bericht naar hem
1: toe. Ik stuurde, hey, sorry, zullen we elkaar vanavond alsnog meeten? Om 8 uur, op die plek. Nou, en hij accepteerde om een ander moment af te spreken. Maar ik dacht, dan heeft hij dat bericht gezien.
0: Ja.
1: Dus ik ben alsnog me mooi gaan maken. En om 8 uur naar die toko gegaan.
0: Oh.
1: Bleek het ook nog dat er 3 vestigingen waren. Dus ik ben eerst naar de ene gegaan. Nee, wij doen geen Breeze dates. Daarna naar die tweede. Nee, wij doen ook geen Breeze dates. Was ik naar de derde een kwartier te laat.
0: Wat treurig.
1: En hij is niet komen opdagen. Nee. Ik was helemaal voor niks.
0: Oh, wat kut.
1: Ja, wat kut. Ja.
0: Ook de hele date is ook helemaal klaar.
1: Ja, hij was helemaal klaar. Dus ik was helemaal mooi opgemaakt. Ik had 1 wijntje gedronken. Ik had helemaal zin erin.
0: Oh,
1: en ik dacht, hij komt wel, maar hij kwam niet.
0: En die andere date die dat voorgesteld? Ook niet.
1: Nou, we zien elkaar overmorgen.
0: Oh, er is een herkansingsmoment.
1: Er is een herkansing.
0: Ja, Breeze, ik snapte ook geen reet van dat mensen er lekker op gaan om elkaar niet te spreken van tevoren.
1: Ja.
0: Ik had een beetje dat vingerspitsing gevoel krijgen, maar goed. Het dateleven van Pleun. We krijgen meer updates van jou, denk ik, binnenkort.
1: Ja,
0: leuk.
1: We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night.

0: Armin van Buren, Slam Middagshow. En Dream a Little Dream. Zometeen gaan we telefoontrippen. Zin al. Slam. Coming up. En Infinity 2008. Zometeen ook Marshmallow. En Rihanna. Komt erop. Je zit goed bij Slam.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Alle Sigma verf bestel je bij
9: verfwinkel.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Robert-Jan, dankjewel. Het is een paar minuten over zes. Situatie op de weg nog steeds druk. Maar ja, dinsdag logisch. 230 kilometer. Dit zijn de vier langste. Eerst op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Hogerheide. Vanaf de Nederlandse grens daar iets minder dan een half uur. A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander. 16 A32 Meppel-Weerdum voor Heerenveen een kwartier. En de langste op dit moment, vertraging in ieder geval. A58 Vlissingenberg op Zoom voor Hogerheide. Daar 41 minuten extra sterkte.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders ga ik je mis. Pak hem.
20: Ken jij de nieuwe volledig

0: Trekpleister.nl en boek direct een proefrit.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
8: Lukt het jou om in 50 seconden te raden met welk land in Europa we bellen? Dat is het antwoord. Dat is de vraag bedoel ik eigenlijk. Zometeen een nieuwe editie van Telefoon Treppen. Eerst Dance 1000 Classic.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Marshmallow en de zangeres, dat is een mooie achternaam, hij zegt. Dat is geld waard. Kelsey Ballerini. Voor de rest geen high hopes vanuit de ouders om daar wat moois van te maken. Another drink bij Slam. We gaan weer. Telefoontrippen, zin al. Slam. Wendy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. De Slam Middagshow, nieuwe stijl. En ja, telefoontrip, je hebt het een paar keer gehoord. Ben je zeker van je zaak? Of,
1: Absoluut niet.
0: Wat is het laatste land, want we bellen met een land in Europa waar je zelf naartoe op vakantie bent geweest?
1: Oh, dat is Italië geweest, maar dan praat ik al over dik 10 jaar terug.
0: Wat?
1: Ja.
0: Waar ga je dan heen? Naar Bali ieder jaar? Of blijf je in Nederland?
1: Niet meer. Oh. Nee, ja, financiële reden.
0: Oh, shit. Oh, ja.
1: Ja.
0: Nou, kut is dat. Ja.
1: Tja.
0: Oh, dat is echt de reden ook. Ja, dan zou ik je met liefde een keer op de achterbank even in de Ardennen eruit gooien of zo. Weet je wel, voor een mooie, mooie hike. Ja.
1: Ja, leuk.
2: Ja, wat je daarna doet. Nou, dat moet je zelf weten.
0: Ja, het is een lang stuk, het is een lange hike terug.
1: Ja, het is, ik neem een fiets al mee.
0: Ja, ja. Je wint een fietsvakantie naar de Ardennen. Nee, ja, Wendy, maar ik hoop dat het snel een keer lukt. Goed, we gaan wel telefoontrippen, bellen met het buitenland. Je krijgt 50 seconden de tijd. Wij bellen met het land ergens in Europa. En jij mag raden welk land het is, Wendy.
1: Oké, okay. Nou, ik ga mijn best doen.
0: Ja, leuk dat je mee wilt spelen en dat je was even zucht. Ja. Oké, okay, daar gaan we. We gaan bellen. En de 50 seconden gaan in vanaf het moment dat de telefoon wordt opgenomen.
3: Hallo.
1: Hallo, wat is je naam?
3: Hallo, Sean.
1: Sean?
3: Where are you looking for?
1: I want to ask you, what's a famous dish in your country? Famous food.
3: You asking for this is the restaurant Meze.
1: No, no. I want to know what the famous food is in your country.
3: Barbecue. All kinds of barbecue. Yeah.
1: Okay.
3: We got also ready meals from local ready meals.
1: And what's the famous ones? Most famous one.
3: Ready meals is Sarma.
1: Shawarma.
3: Sarma.
1: Oh, I don't know what it is. Can you tell me what it is?
3: Do you asking for yourself or you're making some kind of...
0: We hebben opgehangen, Wendy. Dit werd de antwoord op een gegeven moment ook voor ons. Dit doet ons ook ons pijn om dit te horen. De 50 seconden waren zeker op.
1: Ik heb echt geen idee.
0: Shawarma, parma. Ja, het was geen shawarma, was het.
2: Barbecue.
0: Met welk land denk jij dat wij hebben gebeld? Het is een ongezellig land waar mensen altijd een beetje grumpy zijn, hebben oorlog gehad.
2: En veel barbecuen. Zit,
0: ja, veel barbecuen. Upcoming, ook wel.
1: Kroatië.
0: Oeh, Wendy, je mag nog 1 keer gokken, vinden wij.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Ja, wij ook. Ja. Ja, daar hoor je ook bij.
2: Daar hoor ik bij, ja.
1: Oh ja, die weet ik echt niet.
0: Het was Servië. We belden met Servië.
1: Ja, nou helaas, niet goed geraden.

wonen is duur, boodschappen, uit de eten gaan, nog leuke dingen doen met je leven. Maar wat zijn nou de 5 duurste steden van Nederland volgens onderzoek? Als we de maatstaf dan, de 100-meting is New York, oftewel Kaulo duur. Wat is dan de top 5 van Nederland? Top 5, Den Haag. Leuke stad om te wonen, lekker een beetje niet gepolijst zoals Amsterdam. 4, Rotterdam. Op 3 staat Utrecht, ook Kaulo duur. En op nummer 2, Baarlem. Om iedereen daar kinderen krijgt, Haarlem. En nummer 1 natuurlijk, Amsterdam, duurste stad. En hier is Capital Cities.

0: Ja, er komt af en toe een halve vent in jou naar boven met het meezingen met platen. Maar deze vind ik dan wel heel lekker zo.
1: Een halve vent?
0: Ja, dat heb ik wel eens geroepen.
1: Ja, dat is... Ja.
0: Om zo mee te brullen, zo... Ja.
1: Dat is echt niet waar.
0: Dat doe je wel. Ik heb al een CD, Safe and Sound hierbij, Slam. Zometeen, de grote vraag in het showbiz nieuws. Is Ronnie Flex te flex met zijn drugsdealer?
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
15: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
14: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Oeh.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hallo, Odido hier.
5: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Weer online, weer bericht. Het is een paar minuten over 6:30. Vanavond tussen de 9 en 14 graden voor de mensen die buiten slapen. Morgen is het bewolkt hier en daar met in het zuidoosten redelijk wat zon. 19 tot 21 graden is de temperatuur. Dan naar de wegen eigenlijk geen middagspits meer. Opeens op Zalans Kloks helemaal verdwenen. Nog de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Markie Zaat. Daar 8 minuten, dat was hem. 6:03, de laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door de man en only Robert-Jan Knook.
7: Goedenavond. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting van een cliënt, meldt RTV Oost. De seks was vrijwillig, zei de man. Hij heeft ook een sollicitant aangerand. Het is zorgelijk dat rechtsextremisme sluipenderwijs wordt genormaliseerd. Dat zegt justitieminister Van Weel. Veiligheidsdiensten slaan alarm en zeggen dat de ideeën via politieke partijen grote groepen mensen bereiken. Stranden op Walcheren hebben sinds het weekend te maken met olie die aanspoelt, meldt Omroep Zeeland. Het gaat om stookolie en waar die vandaan komt is niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
6: Ja, dankjewel.
28: Thomas van Empelen.
6: Een nieuwe editie van Showbiz Nieuws in een minuutje komt eraan. Nieuwe single van Arbat Guetta. Wat een plaat. Eerste Bauza. Dit is Magnetic Slam.

0: even bijkomen van deze. Zeg, wat een plaat. Goed. Arbat, Guetta, Gotye en Kimbra. Somebody that he used to know bij Slam. We gaan het doen. Showbiz nieuws in een minuutje. Er is een hoop nieuws. Onder andere over de streamers. Ronnie Flex, die ging lekker hard. En Lies Zara, daar is nieuws over. Zijn we er klaar voor?
1: Helemaal.
2: Slam Middagshow. Showbiz nieuws in één minuut.
0: Ja, er zijn geruchten over Channing Tatum. Een man die heel aantrekkelijk is, begreep ik van Plus.
1: Ach man,
0: die kaak blijkbaar. Hij zou een anoniem Instagram-account hebben en daarmee negatieve comments plaatsen over zijn ex Zoe Kravitz. Die dan weer verloofd is met Harry Styles. Hij zegt zelf maar één account te hebben. En dan de afgelopen dagen stonden de streamers in de Ziggo lekker uitverkocht daar. En Ronnie Flex was er ook. En die werd gefilmd. En die ging lekkerder dan alleen op een colaatje, denk ik. Aan het kaakschaatsen, gekke bekken aan het trekken. Dus de vraag is, wat heeft hij gehad? Is de grote vraag. Misschien een beetje vlakka zou kunnen.
1: Nou, slecht naar zijn zin, denk ik.
0: Vlakken we niet uit. En dan al weken vraagt iedereen zich af, wie is de nieuwe liefde van Lies Zara? Ze heeft de Grand Slam met So Incredible, die meid. De geruchtenmolen draaien overuren, maar Lies Zara maakt nu eindelijk er een einde aan. Hij heeft bekendgemaakt wie haar nieuwe partner is, en dat is James Lawrence.
1: En dat is niemand minder dan
0: de ex van Monica Geuze?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, en dan Douwe Bob, die verwacht binnenkort een platencontract te tekenen in de Verenigde Staten. Zo, nou, 4 berichten gehaald. Applaus voor onszelf. Showbiz nieuws in een minuutje. En wist je trouwens, ik kwam Douwe Bob tegen. Het is geen showbiz nieuws, maar ik kwam hem tegen afgelopen vrijdag toen ik de mixmarathon deed. Dat was bij de buren te gast. En ik wilde hem zeggen van, hey, we hebben ook een Douwe Egberts van die cupjes. Nespresso cupjes.
1: Ja.
0: Die zijn, vind ik, lekkerder dan die bonenautomaat bij ons. Toen zei hij, je hebt geen idee wat je mist. Die bonenautomaat, daar ben ik helemaal fan van. Helemaal top koffie zijn. Hij vond onze koffie wel lekker.
1: Oh.
0: Durf ik ook niet meer te klagen, to be honest. Dit is Slam, de middagshow. Zerwa Larsen, dit is Lush Life.

0: to move like that.
1: Clooney, good girl hierbij. Slim.
2: De Slammiddagshow met Thomas.
1: Ja, ik heb vaak niet eens door of iemand schoenen aan heeft of niet. Ik let niet heel erg op de kleding van mensen. Daarentegen Pleun, die altijd goed gekleed is, die ziet van alles. Oh, je hebt het een keer in de trein gezien bij iemand.
3: Dat die, ja, een enkelband.
1: Een enkelband. Dus dan de politie zegt dan van ja, je bent eigenlijk een gigantisch groot gevaar voor samenleving. Een soort van nee, niet heel groot. Klein beetje. En we houden je in de gaten. Je mag dan waarschijnlijk dit traject doen. Want waar was je diegene tegengekomen?
3: Tussen Hilversum en Utrecht.
1: Oh, in de trein gewoon.
3: Ja, in de trein.
1: Hè?
3: Dus de range was best groot, Hilversum-Utrecht.
1: Weet dan een gebiedsverbod waarschijnlijk of zo. Bij een ex ergens in Groningen. Maar die mag dan wel van Hilversum naar Utrecht met de trein of zo dan. Ja, denk ik dat. Hey, we gaan dit vaker zien, begreep ik?
3: Ja, klopt. Want ze willen dat gaan invoeren als vervanging voor celstraf. Omdat de cellen zo vol zitten.
1: Oh ja, ja, het zou echt iets voor mij zijn, denk ik. Er zijn weken dat ik in principe gewoon mezelf op 500 vierkante meter gewoon kan. Of ja, de afstand van 200 meter naar voor en naar achter. Mijn appie is op 240 meter afstand. De bioscoop is bij mij op 280 meter afstand. En de bushalte om mensen naar mij te laten komen is denk ik op minder dan 100 meter afstand.
3: Nou, ik zou zeggen, zie je kans gewoon om een bank te overvallen en eigenlijk jezelf te leven gewoon door te leven.
1: Lijkt me wel spannend. Leuk man.

0: Everjack and Never Forget You hier bij Slam. En ze zijn in de studio, de boys van de avond. Jarno en Jeppe. En hoe voelt het om al richting BNR te gaan, Jarno?
1: Ja, dat is toch wel iedereen.
2: Nou, wat is dat nou?
0: Ja, hoeveel volgers, of hoeveel mensen hadden jouw filmpje gezien tot aan nu?
3: Nou, 1,4 miljoen. Dat is toch te gek. 1,4 miljoen mensen hebben gezien hoe ontzettend hard die klojo naast mij voor de bus heeft gegooid.
4: Met genoegen.
3: Ja, echt ongekend. En dat groeit nog steeds, hè?
4: Ja.
3: Ik heb die reacties namelijk wel aanstaan. Ja. Die zijn niet mals, kan ik niet vertellen. En vanochtend gewoon weer trouwens, hè, voor de bus gooien. Maar daar komen we zo meteen even op terug. Ja, daar komen we zo op.
0: Heeft John de Mol al gebeld met 1,4 miljoen?
3: Nee, nog niet. Maar ik wil graag een keer bij bus aanschuiven, hoor.
0: Lekker. Hey, zometeen linkerbaan, rechterbaan. We mogen 130. Vertel, linkerbaan.
3: Je kan stemmen op linkerbaan Scoop en Drop.

en rechterbaan Sandstorm. Laat het weten in de Slam WhatsApp. Veel plezier met Jarno en Jeppe. Slam coming up. Ja, deze is dus kans erop.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidsval langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. Dit was het nieuws op Slam.
10: En dan gaan we de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging en die vind je op een N-weg. De N296 richting Maaseik bij Roosteren. Daar moet je nog 20 minuten bij je reistijd optellen. We gaan harder dan 130 bij Slam. Het is 7 uur geweest. Linkerbaan, ga je voor Scoop and Drop It of voor de Root and Sandstorm de rechterbaan? Laat het weten via de app van Slam.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Slam. Jarno en Jeppe.
10: 7:05. We mogen harder dan 130. Leslie, onderweg waar naartoe?
0: Nee, je zit op het strand.
10: Op het strand zit je? Nou, lekker weer ook.
0: Ja, niet in Nederland hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven.
10: Oh, waar dan?
0: Spanje, Salaal.
10: Oh, heerlijk. En waarschijnlijk aan een frikandel speciaal?
0: Lekker aan een biertje en zometeen naar mijn hotel toe.
10: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar eerst even, gaan we harder op de linkerbaan of op de rechterbaan?
0: Die gasten die altijd op die linkerbaan rijden, niet lekker doorrijden, inhalen, rechterbaan.
10: Ik denk rechterbaan. The Root and Sandstorm. Turn it up, let's go.

0: Avondshow met Adella.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral

0: hebt in een week waar jij dubbele diensten draait, Jarno.
1: Ja, en eigenlijk ben ik helemaal niet blij met jou gewoon.
0: Ja, maar wacht even. Jij hebt vanochtend de ochtendshow gedaan.
1: Ja, ik doe deze hele week de ochtendshow en de avondshow.
0: Ja, precies. Maar jij bent niet blij met me. Waar komt dat door dan?
1: Nou, weet je wat het is, lieve vriend? Jij hebt iedere keer een ochtendboodschap ingesproken. Die mag ik dan van tevoren niet horen van het ochtendshow-team. Ja. Dus dat hoor ik dan pas voor het eerst op zender. En hoor even, lieve mensen, wat Jesper vanochtend voor boodschap had.
2: Jarno, lieve vriend, hier spreekt de grootste stoker van de Slamavondshow, de avonturen van Jarno en Jeppe. Ochtend nummer 2. En als het goed is, heb je het hele restaurant in je hotel leeg geplunderd. Mag wel hopen dat je wat lekkers voor producer Joris hebt meegenomen. Ik zou me bijna niet kunnen voorstellen dat je dat niet hebt gedaan. Hè?
1: Gedaan.
2: Voor die hardwerkende jongen. 1 voordeel, vanavond slaap je niet alleen. Volgens mij. Of gooi ik hier nu compleet voor de bus?
1: Ja, dat deed je ja. Dus het hele land heeft dat weer gehoord natuurlijk.
0: Ja, dat vloepte er even uit.
1: Ja, natuurlijk vloepte dat weer er even uit.
0: Dus ja, ik was nog, het was vroeg, Jarno.
1: Maar zelfs in een programma waar je niet in zit, krijg jij het voor elkaar om dat even voor de bus te flikkeren gewoon.
0: Je start dat zelf in.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja,
1: dat is wel waar. Ja. Nou, weet je wat het is?
0: Hoe was het?
1: Het was heel gezellig, vanuit mijn kant.
0: Oké. Okay.
1: Oh. Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ik heb dus nog wel, want ik heb natuurlijk gevraagd, want ik was eerder weg, van is alles goed gegaan? Heb je lekker geslapen? En toen heeft ze mij een audioberichtje gestuurd, dus over, denk ik, vannacht.
0: Oké,
1: okay. En je hebt het nog niet gehoord?
0: Ik heb het nog niet gehoord.
1: Ja, ik dus ook niet. Ruben, jij hebt het wel gehoord, begrijp ik?
3: Ik heb het als enige gehoord, ja. En het staat in het systeem.
1: Staat in het systeem,
3: ja, ik heb het ingezet.
0: Producer Ruben, is het uit te zenden?
3: Ik had hier toch wel even over een kleine twijfel over, maar ik denk dat het net kan.
0: Oh, God.
3: Ja? Nou, ik denk dat het moet kunnen.
1: Laten we maar weer luisteren dan.
3: Wel benieuwd.
4: Hey, ik kom net weer thuis. En ik wil nog even zeggen dat ik echt, dat het lang geleden is dat ik zo'n nacht heb gehad.
1: Oh.
4: God. Dus ik wil je daar echt, ik vond het echt heel erg gezellig.
1: Wow.
4: Dus daar wil ik je even voor bedanken. En
1: klinkt
4: ik
1: goed.
4: Had nog eventjes via jouw pasje een ontbijtje gehaald beneden in het restaurant. Dus ik hoop dat je dat niet erg vindt. Maar
1: nee.
4: Laat maar weten. En ik zie je snel hopelijk. Dus.
1: Oh.
4: Doeg.
1: Oh, maar dit is heel positief.
0: Dit is theater.
1: Wat
0: dit
1: is theater.
0: Heb jij ingefluisterd. Van zeg even dat ik heel goed in bed was.
1: Hoezo? Nee, dat heb ik helemaal niet ingefluisterd.
0: Nee.
1: Dit is goed.
0: Ja, is dit een spontaan ding? Dat heb jij niet ingefluisterd?
1: Dit heb ik niet ingefluisterd, hoezo?
0: Ja, dan wil ik veel meer van een wit voetje te halen bij het publiek of zo.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja,
1: maar
0: oké. Okay. Ja, wat goed.
1: Ik heb jou niet verteld wie dit was, hè?
0: Hè?
1: Ik heb jou niet verteld wie dit was.
0: Jawel, heb je me wel verteld?
1: Ja, Ruup, ik moet het nou toch maar zeggen, of niet?
3: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Mijn schuldgevoel, dat neemt echt met de dag toe. Laat me nog één keer naar die stem luisteren.
4: Hey, ik kom net weer thuis.
1: Wacht even.
4: En ik wil nog even zeggen dat ik echt, dat is lang geleden is dat ik zo'n nacht heb gehad.
1: Ja, wacht even, vuile vieze hond. Ja.
4: Ik vind het echt heel gezellig. Dus daar wil ik je voor bedanken.
1: Ja.
4: En ik had nog eventjes via jouw pasje een ontbijtje gehaald beneden in het restaurant.
1: Ja.
4: Dus wow, wacht even,
0: ik hoor het nu pas. Je bent ook zo'n ongelofelijke bloedbak.
4: Ik zie je snel hopelijk.
1: Ja, hoop ik ook. Ja, ik heb echt een leuke nacht gehad. Ze heette Tess.
0: Dit is de stem van mijn zusje.
1: Ja, dit is jouw zusje.
0: Ja, grapje als die hier is. Wat een ongekende.
1: Oh, jij bent ook een mooie, hè? Jij.
0: Nee, dat is helemaal niet. Nee.
1: Ja. Is dat jouw zus?
0: Dit klinkt als mijn zusje, maar daar heb jij vanavond niet mee geslapen.
1: Nou, je hoort het toch?
4: Hey, ik kom net weer thuis. En ik wil nog even zeggen dat ik echt, dat lang geleden is dat ik zo'n nacht heb gehad.
1: Ja, leuk hè? Ja. Maar dan is nu de vraag, mag ik nog een keer met jou zusje op date?
0: Ik geloof je ook niet.
1: Ja, maar ik heb wel een leuke nacht met haar gehad.
0: Ja, de groeten met je. Ja, trap ik niet in. Het zweet zat wel mijn voorhoofd, maar ik trap er niet in.
1: Ah.
0: Oh, wat een hond.
1: Nou ja, heb er zelf maar dan.
0: Ja.

0: zie ons al een keertje met heel de familie aan tafel zitten.
1: Oh, wat ben jij een ongelofelijke hond. Ik hoorde het gewoon niet. Ik moest het gewoon 2 keer horen voordat ik pas besefte dat dit was mijn zusje.
0: Nou, ik stuur het wel naar je toe hoor, die recensie.

0: Shots. Watermat en Take It Slow. Zijn we nog vrienden of niet?
1: Jawel, je bent. Ja.
2: Je weet toch dat het nep was, Jarno?
0: En daarbij, ik heb haar ook goed verwend, hè, zo.
3: Ah, dat is wel. Nou is het
0: Speltip 9, weet wanneer je moet stoppen.
1: Jongen.
0: Zometeen gaan we weer proberen in de oude telefoonklapper van de avondshows te kijken. Want klopt het nummer nog? Nou, gisteren kwamen wij erachter dat het nummer nog klopte van Bender. Weet je wel, hè? Ja, eigenlijk... hoe omschrijf je Bender eigenlijk? Vind ik een goeie.
1: Hoe omschrijf je Bender? Ja, als een kleine, hele kleine verslaggever die hondsbrutaal is.
0: Nou ja, eigenlijk
1: ja,
0: wel, ja.
1: Dat wel, ja. Een beetje de nieuwe Ponyhoes eigenlijk.
0: Ja, zo kun je dat ook wel zeggen, ja. De nieuwe Ponyhoes. En zometeen gaan wij weer proberen hem aan de lijn te krijgen. En ook muziek van Hugo komt eraan.
4: Beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: 2000 is powered by EVA Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met EVA Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, EVA Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk.

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a walk! And give you a walk!
16: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
18: Alleen nog deze week.
19: Tromgeroffel.
18: Het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
21: 10 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden met enkele opklaringen. De temperatuur die daalt onder de 10 graden. 9 graden op het minimale. Morgen dan is het vrij zonnig en wordt het maximaal 21 graden.
22: Jarno en Jeppe.
21: Zometeen kijken of dat Bender weer de telefoon opneemt. Eerst YouGel. Dat is Moving to the Sun in de avondshow. Wat zeg ik?

0: telefoon op vandaag.
1: Hoi, dit is de voicemail van Bender. Als je me moet bereiken, stuur me vooral een appje, tenzij je een van die teringlijers van Sven bent.
0: Nee, hij neemt de telefoon niet op.

0: En die Edge of Desire, wat zit je nou te lachen?
1: Ja, ik zit te lachen. Wij zitten namelijk, als hier de muziek speelt op de radio, dan gaan wij verder op Twitch. Twitch.tv/slamofficial. En jij had net op de Twitch livestream had jij een fantastische, hoe moet ik het zeggen? Een soort freestyle op de Dik voor Mekaar show. Jij kan dat enorm goed nadoen.
0: Vind je dat, ja?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vond hem aardig accuraat.
0: Echt waar?
1: Ja. Ja.
2: Kan dat ik dat... Wacht even hoor.
1: Je kan hem hier toch even live doen?
2: Weet je dat ik het nu doe?
1: Ja.
2: God.
1: Laat het even horen.
2: Dan moet ik even dat liedje erbij pakken. Wacht
1: je wilt
2: hoor.
1: Dat liedje erbij hebben.
2: Ja, dan moet je hem even helemaal volledig doen.
1: Die had je net niet, hoor, met het liedje.
2: Even kijken. Is dit hem? Oh ja.
1: Oh ja.
2: Ja, ik luister dat vroeger heel veel, ja.
1: Een soort waanzinnig was dat.

0: daar is hij weer, hè. Nou, is dat lang geleden, mensen?
1: Week, Dick.
0: Hè, de Groot zit er nou niet tussendoor.
2: Ja, dat is
3: ja, waanzinnig.
2: Ja.
1: Harry Nack die binnenkwam.
0: Goedemorgen, mensen.
1: Dat was ome Joop. Ja, dat is heel ver terug de tijd.
2: Ja, heel ver. Dus wel echt, echt een tijdmachine, maar waanzinnig.
1: Ik voor elkaar show, ja, zeker.
4: Dance 1000.
1: Daar draaiden ze geen danceplaat in ieder geval.
2: Nee, daar niet.
1: Dat doen we in de Slammiddagshow, de Slamochtendshow, de Slamavondshow. Dat doen we door heel de zender heen. En het is de belangrijkste week, misschien wel onze kerst. We zijn op zoek naar de 1000 beste dancetracks ooit gemaakt. En die kunnen we alleen verzamelen als jij je lijstje even doorgeeft via slam.nl. Wat zijn volgens jou de beste dancetracks ooit gemaakt? Laat het even weten via slam.nl. Vul daar jouw stemlijstje in voor de Dance 1000. Want die begint komende zondag al. En je hebt nog tot, ik dacht morgen, om je lijstje in te vullen. En anders tot donderdag, dan maak je kans op ADE Pro Passes. Dat betekent, je kan naar ieder festival, omdat je dat pasje om je nek hebt hangen. Ik hoorde er vandaag weer eentje in de ochtendshow, dat ik dacht van, oei, oei, oei, die ben ik vergeten toe te voegen. Dus ik heb nog een mailadres gebruikt. En ik heb In and Out of Love van Armin van Buuren, John en Adel even toegevoegd.
2: Ja,
1: die is fantastisch. En jouw favoriet geeft ze door via slam.nl.
2: Ik moest ook nog denken, iets van Deadmau5 is ook wel lekker.
1: Ja,
2: I Remember.
1: Dat vind ik ook goed.
2: Waanzinnige plaats.
1: Het is dat je het zegt, ja. Slam.nl.

0: Slam avondshow. Krijg je, hoe doe je eigenlijk M&M achterstevoren spellen?
1: Menemee.
0: Nou, ja. Als M&M mee wil doen, dan moet je dus Menemee sturen via de app van Slam. Wil je nou kans maken op dikke vette prijzen? We gaan zo meteen een nieuwe ronde van Spiegeltje, Spiegeltje spelen. Dat betekent je naam achterstevoren via de app van Slam.
2: Ja, doen, want het is een fantastisch spel. We, ja. We gaan er weer knallen dit uur.
0: Nou, ja. Voor de mensen die toch nog een beetje kansachtelijk zijn, wat moet je nou precies doen?
2: Wat je moet doen? Ja. Je naam achterstevoren sturen naar de Slam Appbox.
0: Zo is het. La Fuente komt eraan binnen een paar minuten. Padam, padam.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan 2 enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprint van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. Dit was het nieuws op Slam.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Slam. Jarno en Jeppe.
4: Kans maken op de Slam Mystery Box, daar kunnen de dikste prijzen in zitten. Alleen maar je naam, maar dan achterstevoren even deze kant op sturen. Nieuwe

0: Spiegeltje, spiegeltje, we gaan het weer spelen. We gaan woorden spiegelen. En dan is het aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. En we gaan dit vandaag spelen met Sap.
1: Goedenavond.
0: Oh, hele goedenavond, Sap.
1: Ja, hoi.
0: Wat is nou jouw lieveling, Sap?
1: Appelsap.
0: Appelsap. Hey.
2: Oh, goed antwoord.
0: Ja, goed antwoord. Goed antwoord. Ja. Je bent geslaagd. Maar nog niet voor het spel, spiegeltje, spiegeltje. Hey, je hebt een drukke dag. Je hebt een drukke dag gehad vandaag.
1: Zeker weten, ja. En nog steeds bezig.
0: Oh, harde werken. Wat doe je?
1: Ja, ik ben in de installatie techniek voor mezelf. Dus lange dagen. En behoorlijk druk. Dus ik mag niet klagen.
0: Niet veel voor weinig, denk ik. Hè? Ik denk dat het wel lekker verdient.
1: Als ik goed mijn best doe wel.
0: Oh, okay, goed, best, hartstikke goed. Hartstikke goed. Goed je best doen dan. Weet je waar je ook goed je best mee moet doen?
1: Ja, precies.
0: Een spiegeltje, spiegeltje.
1: Met woorden andersom zeggen.
0: Ja, precies.
2: Heel goed. Ja, want het is heel simpel. Stagiair Ruben heeft een paar woorden achterstevoren ingesproken. Zeg ze zo goed mogelijk na, dan gaan wij het spiegelen. En dan moeten wij dus raden wat jij gezegd hebt. Dus wij weten ook echt niet wat voor woorden eruit komen zometeen.
0: Nee, wij hebben geen idee.
1: Helder.
2: Ben jij klaar voor de eerste opgave?
1: Ja, laat maar komen.
2: Here we go.
3: Moordengam.
2: Moordengam. Ja, oké, nou nog één keertje.
3: Moordengam.
1: Moordengam.
2: Ik vind het heel goed.
0: Ja, dit was echt. Ik weet zeker dat we dit gaan raden. 100% zeker, want Jarno gaat het nu in de spiegel zetten en dan krijgen wij.
1: Magnetron.
0: Ja, dit hoor je.
2: Ja, dit is hartstikke
0: raar. Hoor je het zelf ook of niet?
1: Ja, ik hoorde het zelf ook inderdaad.
0: Dit was waanzinnig. Ja. Oké, maar we gaan het op drie gaan we naar zeggen.
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: 1, 2, 3. Magnetron.
2: Ja, dat kan niet anders.
3: Magnetron.
0: Ja,
2: juist hem. Ja, lekker hoor. Nou, volgende opgave. Here we go.
3: Wong in Malf.
2: Zo, ja, dan gaan we al gelijk.
3: Wong in Malf.
1: Wong in Maus.
0: Ja, deze is gewoon weer heel goed ingesproken.
2: Kijk, dit is nou een voorbeeldbeller.
0: Ja, dit is een voorbeeldbeller. Ja, hier gaat onze baas Porte Mevree heel blij mee zijn.
2: Wij moeten vaker een installateur aan de lijn hebben. Want die
0: installeert al die woorden in elkaar.
2: Juist, inderdaad. Nou, ik gooi hem even door de spiegelmachine heen en dan krijgen wij...
1: Flamingo.
0: Ja, flamingo. Of niet? Zo.
1: Ja, flamingo, ja. Flamingo.
0: Ja,
3: flamingo. Ja!
0: Sapper de flap. Je hebt gewoon gewonnen, joh.
2: Het is ongelooflijk. De Slam Mystery Box komt echt dik verdiend jouw kant op. Daar kan dus van alles in zitten. Misschien zit er wel een nieuwe installatie in. Weet jij veel?
1: Nou ja, kan ik altijd gebruiken. Ik bedoel, is welkom.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Waanzinnig. Top.
2: Fijne avond. En wat ga je vanavond eten trouwens, als je de hele dag aan het doorbuffelen bent?
1: Nou, ik kan je vertellen dat ik al heb gegeten, maar ik heb spaghetti gegeten.
2: Kijk eens, lekker zeg.
0: Ja, heerlijk.
2: Dat was gisteren een opgave trouwens.
0: Spaghetti.
2: Jazeker. Ja, dat bedoel ik. Hey, fijne avond, jongen.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: social media app. TikTok, vergeet het maar.
1: Slam. Jarno en Jeppe.
2: Ah, wat een goed bruggetje, Jarno.
0: Ja, niet normaal, hè?
2: Ja, waanzinnig.
0: Ja.
2: Hey, Hives is terug.
0: Nou.
2: We hebben het al de hele dag erover gehad, hè? Iedereen is een rapperhoer. Maar Hives is gewoon terug. Dus wij hebben al een account gekregen. We hebben voorrang gekregen. Dat is toch wel lekker, hè? Met die korte
0: Dat is heerlijk.
2: Korte lijntjes.
0: Ja, ik zit dus nou met een heel groot vraagteken boven mijn hoofd.
2: Ja.
0: Hoe maak ik een glitterplaatje? Ik heb geen idee.
2: Ik ben pas net toegevoegd, dus ik zit pas net in die app. Dus ik moet ook nog even zoeken, want ik ben hem natuurlijk gewend op een oude PC.
0: Ja.
2: Maar niet via een app.
0: Nee.
2: Dat is ook nieuw voor mij.
0: Ja, de Hives app is nu in het leven geroepen. Laten we dat even uitzoeken. Maar sowieso, ik moet wel zeggen, het is een beetje Raya, zo voelt het. Een hele exclusieve app.
2: Raya, ja, want er is een enorme wachtrij, hè?
0: Niet normaal.
2: Ja, nou, ik laat een speciaal een parodietje maken voor alle mensen in de wachtrij.
0: Die dus een account willen, maar die het nog niet hebben.
2: Exact.

0: u dat ook als echte vrienden?
1: Ja.
0: Terwijl u elkaar nooit heeft gezien?
1: Nee.
2: Ja, dat ging heel snel ineens, hè?
3: Ja, nee. Nee, absoluut. Deze parodie is nu te bekijken op onze eigen Hives. Want Jarno en Jeppe zitten nu op Hives. De avonturen van Jarno en Jeppe of Jarno en Jeppe kan je ons toevoegen. En daar is binnenkort ook de videoclip te bekijken.
2: Helemaal eens.
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
5: You stay in Sam Harper. Just a little. Mixed Marathon.
4: Track of the week. Desmond and Summum. Echoes from the 90s.

0: Pas aan die Adventures of Stevie V in de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe en Dirty Cash.
1: Hey Jarno, ja. Ik sprak Ruben net. En die zegt...
0: Stagiair Ruben.
1: Ja. Hij heeft jou betrapt.
0: Betrapt?
1: Op het station. Misschien moet je het zelf maar even vertellen.
2: Weet jij nog afgelopen donderdagavond, Jarno?
0: Afgelopen?
2: Wat deed jij toen ook weer?
0: Laat me een heel

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egbertsloor en Senseo.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: minuten over 8:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met enkele opklaringen vanavond. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen dan enkele buien. En in het noorden vooral trouwens. En is het maximaal 21 graden.
1: Jarno en Jeppe.
0: Als de stagiair tegenwoordig mij betrapt gewoon in het wild, dan zijn we niet goed bezig. Wat het is, ja, ik hoor het zo alweer.

0: Met You Girl en de Jamaican Bam Bam.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
0: Moet ik nou Ruben erbij halen?
2: Je hebt er even over na kunnen denken, Jarno. Ja.
0: Stagiair Ruben heeft mij gespot donderdagavond.
3: Ja.
2: Weet je al waar? Waar dat zou kunnen?
0: Ja, met wie? Ik was wel op Utrecht Centraal, ja, dat klopt, ja.
2: Oh ja. Ja.
3: En dat is precies waar ik ook toen was. Want weet jij nog? Jij ging bij Utrecht Centraal de trein uit in plaats van bij Den Bosch, hè?
0: Ja, klopt, ja. Ja, ik... Ik wilde even iemand zien daar.
2: Jij was niet alleen.
3: Ik wou net zeggen. Nee. Ga jij vertellen wat je toen deed of zal ik het doen?
0: Oh, ik weet niet, dit is wel de gooi de Jarno voor de bus dag.
2: Ja, ik weet niet wat jij gezien hebt. Wat heb je gezien dan?
3: Nou, volgens mij was jij met een vrouw. Dat heb ik gezien. Ik heb dat zeker gezien. En ik kan wel zeggen. Volgens mij heb jij er ook een kus gegeven of niet?
0: Heb jij dat gezien?
3: Zeker weten.
2: Er was innig contact.
3: Tussen spoor 7 en 8.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Wat erg.
0: Waar is dit dan weer?
2: Maar je hebt mij ook helemaal niks gezegd. Je bent ook niet naar mij toegelopen of zo.
3: Nee, ik moest zelf de trein halen.
2: En hij wilde je natuurlijk niet met rust laten. Hè?
3: Ja. Ik wilde jou gewoon een goede date hebben. Ja, want ik denk dat het een date was.
0: Dit vind ik eng. Het was even bijpraten met iemand.
2: Bijpraten, ja, binnen mons.
0: Ja. Oh, wat erg. Wat heb je nog meer gezien?
3: Jullie zijn uiteindelijk zijn jullie Utrecht ingelopen. Ik heb jullie de Porsche uitzien lopen. En jullie gingen onder hoge treinen daar het centrum in.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Oh, mijn god.
0: Wat erg.
2: Je hebt overal spionnen zitten.
0: Oh, wat bust het. Wat erg, ja.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat een toeval ook, dat je hem daar dan spot.
3: Ja, dat vond ik ook.
0: Maar dan ben jij ook weer een lul, Ruben, dat je dat dan wel weer tegen Jeppe zegt. En ook niet, goh, ik zag jou van de week, dat moet dan weer voor de uitzending bewaard worden.
3: Ja, je moet wel content hebben.
2: Hij leert snel.
0: Ja, hij leert heel snel, ja.
2: Opschrijven, wat heb je geleerd vandaag?
3: Content maken.
0: Ja, kijk. Heel goed, oké. Heb je ons ook terug zien lopen?
3: Nee.
0: Ja, dat kan ook niet, want we zijn... Nee, grapje. Oh, wat erg. Ik durf niks meer. Ik ga met de auto tegenwoordig. Dit zijn Dave & Thames. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Dorpy. En Just a Little Bit More hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. Wij zijn tegenwoordig ook toe te voegen via Hives, dat wil ik nog even gezegd hebben.
1: Ja, zeker.
0: En zometeen, ja? Wat hebben we ook weer op de planning staan? Ik weet het even niet meer.
1: Je loopt even vast.
0: Ja.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Nou, spannend. Oh
2: ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.

0: Weer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis. Pakken.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen. Met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. Dit was het nieuws op Slam.
8: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBonds.com of in onze app.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Slam. Jarno en Jeppe.
3: Kijk, we hoeven niet alleen maar in het verleden te vissen qua dance classics. Dit is er ook gewoon eentje. Tip voor je stemlijstje. Slam.nl om kans te maken op pro passes. Wat dacht je van Frankie Rizzardo?

0: wel, Pitbull. En on the floor hoorde je in de nieuwe avondshow de avonturen van Jarno en Jeppe. Het is 8:08 met een hele dikke line-up die wij nog hebben deze week. Morgen onder andere onze grote vriendin, de houder van de Grand Slam, de houdster van de Grand Slam deze week. Lissara komt morgen bij ons langs. Je hoort haar zometeen met haar Grand Slam So Incredible. We hebben ook nog eens, zal ik gewoon alles op tafel gooien?
1: Ja, joh, gooi het maar op tafel. Wat kan jou het ook schelen?
0: We hebben als sidekick komende donderdag Nick Schilder.
1: Ja, waanzinnig. Zin in.
0: Ja, met zijn nieuwe plaat. En dan hebben wij ook nog eens, hè, want we zijn nog niet klaar.
1: Nee.
0: We hebben ook nog eens als eerste in heel Nederland de primeur van de nieuwe Ray & Beer.
1: Ja, Ray & Beer, echt. En ik heb al een stukje gehoord.
0: Hij is goed, hè?
1: Die is gewoon weer een knaller.
0: Glibberen,
1: gewoon weer
0: heet hij.
1: Glibberen.
0: Ja. Maar dat betekent wel, even production-wise, dat wij onze spelletjes niet overal kwijt kunnen. Hadden wij komende donderdag ook last van met Radio Jordi. Die was hier bij ons. Wij hebben ons grote spel Turdy Snackets niet meer gespeeld.
1: Ja, en daarom gaan we het gewoon lekker vanavond spelen.
0: Gewoon dinsdag, dikke dinsdag?
1: Ja joh, dikke dinsdag. Ja. Wat de knol zal schelen.
0: Wil jij nou kans maken op gratis snacks? Of gratis snacktegoed waarmee je een lekkere vette bak kan halen? App dan nu even je favoriete snack deze kant op via de app van Slam.
1: Ja, en ik heb meteen een tip. Een snacktip heb ik.
0: Ja.
1: Je weet dat die kleine snackjes die altijd rondgaan op feestjes.
0: Ja.
1: Dit is een tip voor de Bami-schijfliefhebber. Die blijven altijd liggen.
0: Ja.
1: Aan die mensen geef ik de tip. Laat ze lekker liggen, want het blijft toch over. Dan kan je daarna helemaal vol gooien met die bamietjes.
0: Ja, maar dan zijn ze koud.
1: Ja, en dan gooi je ze nog een keer in de
0: Waanzinnige tip.
1: Ja, alsjeblieft.

0: Morgen in de Slam Avondshow, Lisara. Haar Grand Slam heet So Incredible. 30 Snackens. Vandaag met hoge uitzondering niet op Dikzak Donderdag, maar op Dikzak Dinsdag. 30 Snackens gaan we spelen met Emiel. Hey Emiel, wat is eigenlijk jouw favoriete snack?
1: Zeker, absoluut.
2: Heerlijk zeg.
3: En jouw lievelingssnack zijn?
1: Vlammetjes.
3: Vlammetjes. Oh, die blijven ook vaak liggen, hè?
1: Die blijven vaak liggen, ja. Maar ja, die zijn zo lekker.
3: Ja, ik wacht ook altijd inderdaad met die vlammetjes. Hetzelfde als met de bami-schijfjes. Even laten liggen. Dan eerst al die andere snacks opeten en dan op het einde gooi je al die vlammetjes erin.
1: Nou, die vlammetjes moeten ook wel heet zijn, hoor.
3: Ja,
1: maar ze moeten wel goed net uit de frituur komen. Vind je het lekker?
3: Ja, dat is wel waar. Ja, dan zijn ze wel het lekkers.
0: Hele tong kapot.
1: Ja. Ja.
0: Lekker.
1: Ja, je geniet altijd twee keer, hè? Die avond zelf en de volgende dag.
3: Oh, ja. Ja, die volgende dag is erg altijd, hè?
0: Oh, jongen toch.
3: Hey, wat lekker dat jij mee wil spelen met 30 Snackens. Dat betekent, kan zomaar van jou zijn zometeen. Snack te goed. Kan je lekker heel veel vlammetjes halen. Het concept is heel simpel. Wij gaan een snackbar bellen.
0: Ja, Cafetaria het Hofje in Eindhoven.
1: Waar ben ik aan begonnen?
3: Ja, nee, ja. Let maar eens goed op. Want zometeen is het aan jou de taak om twee snacks goed te omschrijven. En dan moet de snackbar raden welke snack je eigenlijk bedoelt. Dus zelf mag je dat woord helemaal niet zeggen.
1: Oké.
3: Okay. Ja?
1: Ja.
3: Ik ga je nu de twee woorden geven. Jouw woorden zijn kroket.
1: Ja.
3: En kipcorn.
1: En kipcorn. Oké, ja.
3: Ja? Ja, daar gaan we.
0: Gaan we bellen.
3: Jouw tijd loopt als ze opnemen, dus succes.
1: Doe je er eens een intro op?
3: Nee, je gaat gelijk.
0: Je gaat er gelijk in.
4: Ja, we hebben alles goed.
1: Goeiedag, ik spreek met Dekker. Ik zou graag twee snacks willen bestellen.
4: Dat kan, zeg maar.
1: Hoe heet dat ook alweer? Zo'n gele lange staaf met gevleugelte erin. Hoe heet dat? Ja, met krokant laagje eromheen. Hoe heet dat zo'n ding?
4: Kipcorn?
1: Ja, die en daar hebben ze ook van de kalfsvlees kan er ook in zitten, maar ook ragout zit erin. Hoe heet zo'n snack ook alweer?
4: Kalfsvroeten?
1: Normale misschien ook?
4: Ik hoor een kroket, heb ik ook, ja.
1: Ja, dat die graag.
3: Waanzinnig, wat heb je dat goed gedaan! Je hebt twee snacks geraden!
1: Yes!
3: Van de Schoot, het waren je vrienden van Slam weer. Hallo?
4: Ja, hallo.
3: Ja, je hebt ervoor gezorgd dat Emiel gewoon snack te goed heeft gewonnen.
4: Oké,
1: top.
3: Van de Schoot, uit ons, mega bedankt.
1: Ja, dankjewel.

0: Nightcrawlers en Push the Feeling On hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. Zometeen nog Avicii Levels komt eraan. En laten we nog even een throwback doen zometeen, want word ik familie van jou?
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Oh.
1: Dat weet ik eigenlijk wel zeker van niet.
0: Terwijl ik heb een hele goede klik met jouw zus.
1: Ja. Het is even goed met jou, Jarno.
0: Ja. En je weet waarom.
1: Ja, ik weet waarom. En jullie horen het straks. Ja.
0: En Marshmallow komt eraan. Wanneer was die barbecue nou met de hele familie?
2: Opdonderen.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Hiroshima.
1: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
0: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
1: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een droge dag, of een droge nacht gelukkig. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen dan vrij zonnig in het noorden, enkel een buitje. En het wordt maximaal 21 graden.
1: Jarno en Jeppe.
0: Of er een date met de zus van Jeppe in zit? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: Avicii Levels in de Slam Avondshow.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Let's go.
0: Ah, love is in the air.
2: Ja.
0: Het is je eigen schuld, want jij hebt mij vanochtend proberen te pakken in de Slam Ochtendshow. Ik draai een dubbele shift deze week. Laten we even gewoon luisteren wat er in het begin van dit programma gebeurd is.
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, nou, daar gaan we.
2: Maar jij bent niet blij met me. Waar komt dat door dan?
0: Nou, weet je wat het is, lieve vriend? Jij hebt iedere keer een ochtendboodschap ingesproken. Die mag ik dan van tevoren niet horen van het ochtendshowteam.
2: Ja.
0: Dus dat hoor ik dan pas voor het eerst op zender. En hoor even, lieve mensen, wat Jesper vanochtend nou voor boodschap had.
3: Jarno, lieve vriend, hier spreekt de grootste stoker van de Slam Avondshow, de avonturen van Jarno en Jeppe. Ochtend nummer 2. En als het goed is, heb je het hele restaurant in je hotel leeggeplunderd. 1 voordeel, vanavond slaap je niet alleen. Volgens mij. Of gooi ik hier nu compleet voor de bus?
0: Ja, dat deed je, ja. Dus het hele land heeft dat weer gehoord natuurlijk.
2: Ja, dat vloepte er even uit.
0: Ja, natuurlijk vloepte dat weer er even uit.
2: Dus ja, ik was nog, het was vroeg, Jarno.
0: Maar zelfs in een programma waar je niet in zit, krijg jij het voor elkaar om dat even voor de bus te flikkeren.
2: Je start het zelf in.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Ja.
0: Dat is wel waar. Ja. Nou, weet je wat het
2: maar
0: is?
2: Hoe was het?
0: Het was heel gezellig, vanuit mijn kant.
2: Oké.
0: Okay.
2: Oh.
0: Ja.
2: Oh.
0: Nou, ik heb dus nog wel, want ik heb natuurlijk gevraagd, want ik was eerder weg, van hey, is alles goed gegaan? Heb je lekker geslapen? En toen heeft ze mij

0: Dus ik wil je daar echt... Ja, ik vond het echt heel erg gezellig. Wow. Dus daar wil ik je even voor bedanken. En
1: Klinkt goed.
0: Nog eventjes via jouw pasje een ontbijtje gehad beneden in het restaurant. Dus ik hoop dat je dat niet erg vindt. Maar
1: nee.
0: Laat maar weten. En ik zie je snel hopelijk. Dus doeg.
2: Dit is heel positief.
1: Dit is theater.
2: Ik moet het nou toch maar zeggen, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ja,
2: mijn schuldgevoel, dat neemt echt met de dag toe. Laten we nog één keer naar die stem luisteren.
0: Hey, ik kom net weer thuis.
2: Wacht even.
0: En ik wil nog even zeggen dat ik echt... Dat het lang geleden is dat ik zo'n nacht heb gehad.
2: Ja, wacht even, vuile vieze hond. Ja.
0: Dus ik vind het echt heel gezellig.
2: Je
0: hebt een vuile hond. Dus daar wil ik je ook voor bedanken.
2: Wow, wacht even. Ik hoor het nu pas. Je bent ook zo'n ongelofelijke bloedbak.
0: En ik zie je snel hopelijk.
2: Ja, dus hoop ik ook. Ja, ik heb echt een leuke nacht gehad. Dat heette Tess.
1: Dit is de stem van mijn zusje.
2: Ja, dit is jouw zusje.
3: Ja, grapje als die hier is. Wat een ongekende...
2: Oh, jij bent ook een mooie,
1: nee,
2: hè? Jij.
1: Nee, dat is helemaal niet. Nee.
2: Ja! Is dat jouw zus?
1: Dit klinkt als mijn zusje, maar daar heb jij vanavond niet mee geslapen.
2: Nou, je hoort het toch?
1: Ja.
2: Maar dan is nu de vraag. Mag ik nog een keer met jou...
1: Nee,
2: met
1: natuurlijk
2: zusje
1: niet.
2: Nee, dat mag je niet, Jardo.
1: Nee.
2: Dat mag je niet. En één ding weet ik ook zeker. Mijn zusje wint geen gouden kalf. En ik ga erop geven voor achter gesloten deuren.

0: stagiair Ruben. Wat heb je vandaag geleerd in de Slimme Avondshow?
1: Wil jij een Jarno-vriendelijk antwoord of niet?
0: Vind ik een hele gewaagde vraag.
2: Ja, dat vind ik ook een gewaagde vraag.
0: Wat wil je liever geven? Welk antwoord?
1: Maakt maar echt niks uit.
0: Nou, dan geef maar gewoon je eerlijke opinion.
1: Vandaag heb ik geleerd dat ik niet een te kleine condoom moet kopen.
3: Fucking hell. Ga ik dat nog vertellen, ja? Oh, wat erg. Ja,
1: dit ga ik vertellen. Oh, ja. Ik heb aan Jeppe beloofd dat ik dit op mijn lijstje heb staan, dus dat vertel ik.
3: Oh. Ja, je vraagt het.
1: Ja, ik had een vraag gegeven.
0: Ja, maar dat dit uit een 18-jarig joch komt.
1: Ja.
0: Nou, het is wel goed dat je bezig bent met voorboedsmiddelen.
1: Ja.
0: Absoluut. Ben ik altijd heel erg voorstander van.
2: Ben je helemaal geen voorstander van. Was je er maar een voorstander van?
0: Ja, nee, ja, oké.
3: Okay. Oh, wat goed
0: is. Ja, heel
3: wat,
0: goed.
3: Wat goed.
0: Ja,
1: luister, je werd nog gewaarschuwd. Wil je een Jarno vrienden?
0: Je hebt gelijk. Ja, het pakt wel goed voor mij uit, hè? Dat is dan wel zo.
1: Ja,
0: dat is waar. Uit, ja. Wat heb je nog meer geleerd, jongen? Vandaag?
1: Dat piratenmuziek heerlijk is. Lekker vrolijk.
0: Ja, ook dat.
2: Ja.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ook werken bij Slam. Tot morgen. Slam coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
14: Vlieg door!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. De automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Maat.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Meer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlast.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Gooi ze vrouwen.
11: Of Friends. Waarom kiezen?
10: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf €9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
12: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/i.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis. Pakken.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
22: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
24: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
24: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijf. Kantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: neer.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Maxima.
4: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
3: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
4: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
11: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Timber City and Ian Asher.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Juste en Sam Harper. Just a little. Robin Schulz and Watermat. Take it slow.

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago.